0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt dat volgens de VS een gevaar vormde voor Amerikaanse strijdkrachten en voor het scheepvaart door de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia melden explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Iran en de VS zitten midden in onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Gisteren publiceerde Iran nog een conceptakkoord, maar het Witte Huis noemde dat onzin. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. In Dordrecht is gisteravond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt dat volgens de VS een gevaar vormde voor de Amerikaanse strijdkrachten en voor de scheepvaart door de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia melden explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Iran en de VS zitten midden in onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Gisteren publiceerde Iran nog een conceptakkoord, maar het Witte Huis noemde dat onzin. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. 2 kinderen die dinsdag gewond raakten bij het treinongeluk in het Belgische Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen 4 mensen om, onder wie 2 leerlingen. 5 anderen raakten gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. Jill Biden dacht dat haar man Joe Biden tijdens een tv-debat met Donald Trump een beroerte kreeg. Dat vertelt de voormalig First Lady in een interview met CBS. Ze zegt dat het haar beangstigde en dat ze haar man nog nooit zo had gezien. In het debat 2 jaar geleden kwam de toen 81-jarige president Biden niet uit zijn woorden. Hij staarde met open mond en raakte de draad kwijt. Het debat leidde tot grote bezorgdheid binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. Zij verloor de verkiezingen van Trump. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.

0: Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late. En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
0: En jouw moeder dekt de tafel.
1: You see the same old thing.
0: En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. De aanvallen komen op het moment dat de VS en Iran midden in onderhandelingen zitten. Iran publiceerde gisteren nog een conceptakkoord. Het Witte Huis noemde dat onzin. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. Twee van de kinderen die gewond raakten bij treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. Drie anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag vier mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en twee leerlingen van 12 en 15 jaar. Vijf andere leerlingen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie meer, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de Straat van Hormuz. Volgens de VS was er een gevaar voor Amerikaanse strijdkrachten en de scheepvaart door de Straat van Hormuz. Iraanse staatsmedia melden dat Iran op zijn beurt een aanval heeft uitgevoerd op een Amerikaanse luchtmachtbasis in de regio. Details worden verder niet gegeven. Kuwait meldt dat het wordt aangevallen met raketten en drones en dat de luchtafweer is ingezet. Afgelopen zondag is in Colombia een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 werd met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk overleed. De Nederlander woonde en werkte in Colombia. Voor zover bekend is er geen verdachte opgepakt. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. 2 kinderen die dinsdag gewond raakten bij het treinongeluk in het Belgische Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen 4 mensen om, onder wie 2 leerlingen. 5 anderen raakten gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. De voormalig Amerikaanse First Lady Jill Biden dacht dat haar man Joe Biden een beroerte kreeg in een tv-debat tegen Donald Trump 2 jaar geleden. Dat vertelt ze in een interview met CBS. Hij kwam niet meer uit zijn woorden en staarde met open mond. Het debat leidde tot grote onrust binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag, met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel.

0: Zomerse vibes zijn dit van Afro Bros, John West en Billy Dans. Hard of zacht. Wij gaan weer spelen, een nieuwe editie van Hard of Zacht op deze vroege donderdagochtend. Ik wil graag van je weten, waar heb je zin in? Wordt het een zachte van Connie van den Bos?
1: Ik denk nog vaak aan kleine Sjaak, groot in het kattenkwaad.
0: Dan draaien we graag Sjaakie van de Hoek.
1: De held, de schrik van de...
0: Lekker luisterliedje. Dan hebben we nog een harde daartegenover.
2: Ik ga groeven, stoeven, trimmen van de zwarte kras.
0: De Heido's.
2: Ik ga groeven, stoeven.
0: Groeven en stoeven. Want ja, de zwarte cross is coming natuurlijk. Dat duurt niet heel lang meer. Dat duurt geen jaar meer, zeg maar. Laat maar even weten in een appie met het woord zacht voor Connie van den Bos of het woord hard voor de Heino's. Peilen we dat zo meteen.
3: Hey, Clubby. Ja, een hele bijzondere goede ochtend. Marcel Klaproosje, Tidia Schoonheid. Yo, daar gaat hij weer, hè. Greenkeeper John Tour. Richting dat mooie golfbaantje. Hey, we hebben dubbele cijfertjes, Marcel. We halen hier net de 10 graadjes. Heerlijk afgekoeld. Hey, we gaan weer even kijken wat we kunnen uitvogelen. Een beetje grasmaaien. Mijn maand, grasmaand, hè. Het groeit en het klapt de grond uit. Dus we hoeven ons eigenlijk niet te vervelen, Marcel.
0: Nee.
3: Voor de donderdag, Marcel. Klapt er eentje op, hè. Van Meewoed. Zo'n echte oude klapperd. Heerlijk.
0: Ja, leuk.
3: Ik zeg, Clubby, geniet van het weer, hè. Een beetje insmeren en invetten, die zuignap. Die toch maar weer afknijpen.
0: En roswaaien.

0: Begonnen. Goedemorgen, Tinia.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, juni nog even. En dan begint volgens mij de vakantie in het noorden al heel vroeg. Volgens mij zijn we de eerste dit jaar. Dat verschilt nog wel eens.
1: Even kijken.
0: Volgens mij is de regio Noord eerst.
1: Noord is van 4 juli tot 16 augustus.
0: Ah, zie je, 4 juli. Ja.
1: En Zuid 11 juli tot 23 augustus. En midden 18 juli tot 30 augustus.
0: 30 augustus, hé, ja. En we wisselen overal op, dan zijn we sommige mensen...
1: 30 augustus, holy moly. En dan is Noord gewoon al twee weken weer...
0: Ja, dat is altijd zo, maar het is...
1: Ja, nee, maar dat is even gekke
0: gewoon. Verschil.
1: Ja, wat een verschil iedere
0: dus
1: keer
0: we hebben
1: eigenlijk,
0: dat van juli tot september, zeg maar, dan ligt alles weer op zijn naadje.
1: Ja.
0: Ja, is alles ontregeld, vind ik niks aan.
1: Nee.
0: Ik vind de vakantie heerlijk, hoor, maar vind niks aan als de boel ontregeld is.
1: Ja.
0: Ja. Hoe is het?
1: Ja, goed.
0: Mooi. Lekker.
1: Ja,
0: met mij ook. Het is
1: fantastisch. Ja, gaat
0: het
1: ook goed.
0: Ja. Ja, hoor. Nou ja, ik moest wel weer eventjes wennen aan de vroege wekker. Want de laatste vroege wekker was vrijdag, volgens mij. Vorige week vrijdag.
1: Ja, ik dacht denk maandag voor jou...
0: Oh ja, maandag. Ja, dat klopt, ja. Dat had ik wel een vroege. Ja, klopt, ja. Ja, ja, ja. Ja, ik ben in de war. Klopt, je hebt gelijk. Toen was 3:15.
1: Nou, dat was nog vroeger.
0: Oh, die moling, 3:15. Ik zat 4:15 aan de macaroni.
1: Gadverdamme.
0: Ach jongens, dat ligt allemaal lekker achter ons. Mooie dag vandaag voor de boeg. En wat nieuws op deze dag van de hamburger, want dat is het ook nog eens. Lekker hamburgertje, hè? Zelfgemaakte hamburger is het lekkerst.
1: Ja, alleen ik vind wel heel vaak een hamburger te groot.
0: Ja, maar dan, als je hem zelf maakt, dan... Ik heb zo'n hamburgerpers.
1: Oh.
0: Ken je dat?
1: Een hamburgerpers, daar heb ik nou echt nooit van gehoord.
0: Nou ja, pers, dat is zo'n rond ding. Daar kun je gehakt in doen. En dat gehakt dat kun je dan op smaak maken. En dan maak je zelf een burger.
1: Oh, wat goed.
0: Ja. Dus je kan hem zo groot maken als je wil.
1: Ja, dat klopt. Maar meestal als je een hamburger haalt, dan zijn ze altijd zo...
0: Ja.
1: Is dat zo gehannes om die dingen op te eten?
0: Eerlijk. Maar een smashed burger is helemaal in, hè, tegenwoordig.
1: Een smashed burger?
0: Ken je dat niet? Dat is helemaal in.
1: Dat is helemaal in. Een smashed...
0: Moet ik dat jou nou uitleggen? Een smashed burger.
1: Ja, dit komt niet vaak voor dat jij maar iets moet uitleggen. Een smashed burger.
0: Smashed burger is helemaal in tegenwoordig. Ja.
1: Maar wat
0: hebben we gegoogeld?
1: Heel veel kaas, maar dat is heel veel laag gehakt.
0: Ja, nee, maar smashed is, dat zijn hele platte burgers, zijn dat.
1: Oh, en deze zijn weer heel hoog. Oh ja, ik zie het hier. Niet. Deze is best plat, ja.
0: Ja, platte burgers zijn dat. Het bekende Pieterpad krijgt vanaf vandaag een rolstoelvriendelijke variant van ruim 500 kilometer. Daardoor wordt de populaire wandelroute ook toegankelijk voor mensen met een rolstoel, scootmobiel, een rollator of een kinderwagen. Voor moeilijke stukken zijn speciale omleidingen gemaakt. Volgens de organisatie is het nu de langste toegankelijke wandelroute van Europa. Ruim 500 kilometer. Die gaat echt van Limburg naar Groningen. En Guus Meeuwis die staat volgend voorjaar in Rotterdam Ahoy voor een groot concert op 3 april. De zanger die trad de afgelopen jaren natuurlijk vooral op in het Philips Stadion in Eindhoven, maar kiest nu weer voor een show in Rotterdam. Eerder gingen geplande concerten in Ahoy niet door vanwege corona. Ellende. Zometeen hebben we dus Sjaki van Hoek te draaien. Of het liedje van de Heino's met Groeven of Stoeven. Laat nog even weten welke je wil. Sjaki van Hoek uiteraard de zachte of een harde. Dat kan ook. Dan stuur je hard in voor de Heino's. Na wat mist, dan wordt het vandaag volop zonnig. Een mooie droge dag voor de boeg. 20 graden in het noorden en een graadje of 28 in het zuiden.

0: Ik kom terug. Wij spelen. Hard of zacht. De hamvraag is, wil je een harde of wil je een zachte plaat? Hebben we het dan over, hè? Corny van der Bos hebben we.
1: Ik denk nog vaak.
0: Een zachte.
1: Een kleine Sjaak, groot in het kattenkwaad.
0: Tegenover de Heino's een harde. Het weten, waar heb je zin in, zacht of hard? In een appje op deze alweer mooie dag. Er komt geen einde aan deze reeks. En dat mag voor mij ook wel tot de kerstdagen duren, dit lekkere weer.
2: Nou ja, volgens mij wordt het volgende week alweer minder, toch?
0: Ja, dit weekend.
2: Dit weekend eigenlijk al?
0: Ja, dit weekend gaat het...
2: Natuurlijk weer regenen en onweren.
0: Ah ja, maar dat krijg je altijd, hè. Na zo'n mooie, warme periode komt er altijd een...
2: En volgende week geeft hij volgens mij een hoop regen aan.
0: En meen je dat? Maak ons nou niet zo...
2: Ja,
0: hey, nee, ik gaf net even die vrolijke positieve vibe mee.
2: Ja, kijk, maar je moet ook realistisch blijven, hè? Ja, je moet ook mensen niet blij maken met een dooimus.
0: Dat is waar, dat is waar. Maar wordt het zo slecht dan?
2: Nou ja, in mijn weer-app wel. Maar goed, kan ook weer... iedere weer-app is weer anders.
0: Volgende week hebben we muziekfeest, toch?
2: Oh ja.
0: Och, krijgen we 100.000 reclameberichten op mijn telefoon. Jeetje, daar word ik knettergek van tegenwoordig, hè?
2: Ja, ik werd trouwens gisteren... Ik werd in één keer gebeld. En ik was aan het sporten, dus ik kon niet opnemen. Dus ik belde hem later terug. En in één keer neemt er iemand op. Ja, die en die van afdeling Forensisch Onderzoek.
0: Forensisch Onderzoek?
2: Ik denk in één keer, hoi.
0: Hoi.
2: Hoi.
0: Ja, hoi.
2: Zij was ook even stil. Zei ze, ja, met wie spreek ik eigenlijk? Ik zeg, nou ja, met Tinia van Wijk. Zeg, ik denk dat ik verkeerd verbonden ben. Ik zeg, ja, dat denk ik ook.
0: Oh.
2: Zeg, ja, ik bel namens een sollicitatie van iemand. Ik zeg, oh ja, ik heb niet gesolliciteerd. Zeg, ja, dat is ook van een man, maar die heeft jouw nummer opgegeven. Ik zeg,
0: nee, maar ja, wat is dit nou dan?
2: Ik zeg, dat is niet zo handig als je moet solliciteren... dat je verkeerde 06-nummer opgeeft.
0: Dan moet je wel de goede gegevens even doorgeven.
2: Ja, zei, ja, had twee nummers doorgegeven. Maar deze had ik nu als eerst geprobeerd.
0: Nou ja, zeg.
2: Ik zeg, nou ja, ik ben het in ieder geval niet. Zeg, nou, dan hang ik erop. Zij zei, ik ook.
0: Nou, het zijn voor forensisch onderzoekers, dus die vinden dat nummer wel.
2: Ja.
0: Hè? Maar je had zogenaamd gesolliciteerd.
2: Ik had zogenaamd gesolliciteerd, ja.
0: Nou, zou dat wat voor je zijn? Gek. Zou je dat leuk vinden, zoiets?
2: Oh, dat zou ik wel interessant vinden.
0: Dat denk ik ook wel, hè? Forensisch onderzoek. Ja,
2: ik ben altijd heel nieuwsgierig, dus...
0: Ja, dat klopt, ja.
2: En een regisseur dat zou ik op zich ook wel leuk vinden.
0: Ja, dat zou ik wel bij je passen, ja.
2: Ik kan ook altijd mensen dat zo opsporen altijd, dus...
0: Ja, nee, daarvoor zit je natuurlijk op die stoel. Als wij een telefoonnummer nodig hebben van iemand, dan heb je dat zo...
2: Ja, dat zou op zich wel... misschien heb ik toch wel stiekem gesolliciteerd.
0: Ja, je bent al een beetje een halve forensisch onderzoeker.
2: Ja.
0: Jij.
2: Ik had dat vroeger ook altijd met vriendinnen. Dan waren we ergens uit geweest en had iemand weer een jongen ontmoet. En daar wisten we dan eigenlijk helemaal geen naam of iets van.
0: Had jij al zo weer uitgespit?
2: En dan had ik eigenlijk diegene alweer gevonden.
0: Gegoogeld.
2: Ja, of
0: helemaal gescand.
2: Of via Instagram van die discotheek of zo. En dan bij foto's. En dan kijken of dat de mensen getagd zijn of iemand geliked heeft.
0: Oh ja.
2: Veel foto's checken.
0: Ja.
2: Ja. Stalker ben ik.
0: Dat ben jij, hè. We gaan eens even naar wat appjes toe, Tieners. Dus even kijken hoe gezellig ze het hebben aan de andere kant van de radio. Sander, goedemorgen.
3: Hey Marcel, Tieners. Ivo Verlauw had vandaag jarig, 53 jaar. Wil je me feliciteren via de radio van mij? Happy birthday, Lauwaard.
0: Happy birthday. Happy birthday. Doet me denken aan zo'n happy hardcore nummertje van happy birthday. Wat was dat ook maar weer? Dat was het in de jaren 90. Happy. We draaiden dat vroeger altijd als iemand jarig was bij de piratenzender in de jaren 90. Happy birthday. Zeg jou niks, hè?
2: Ik heb echt geen idee waarom je uit hebt.
0: Technohead, dacht ik zoiets. We gaan naar Herman.
4: Ja, goedemorgen, Marcel, Tinia. Nou, we hebben van het weekend nog een paar mooie dagen. En dan inderdaad kiel regen. Maar ja. Als met de vakantie maar mooi weer hebt. Maar ja, het is toch afwachten. Want ze kunnen hier in Nederland het weer voorspellen. Van 12:30 tot 12:30.
0: Ja.
4: Fijne dag.
0: Dankjewel, Herman. Ja, ik zat even te zoeken, maar dat is...
5: Happy birthday.
0: Hier. Dit is dat liedje. Ja. Happy birthday. Happy birthday. Kijk, doe even een klein stukje. Want dit is voor mij een stukje jeugdsentiment. Dit is Techno Head van I Want To Be A Hippie. Die hadden ook Happy Birthday.

0: Nou ja, tot zover.
1: Ik vind dit toch wel veel leuker dan... dit is je verjaardag.
0: Ja, natuurlijk. Dat is heel suf. Heel suf. Kijk, jaren 90 was het niet zo slecht. Ja.
1: Dat is zo'n stom nummer. Dan vind ik dit leuker.
0: Ja, klopt. Ja, klopt. Nou, we doen nog even eentje. Dirk, goedemorgen.
2: Yes. Morgen Marcel Clubje 10 jaar zijn er weer bij. Firma van Oud samen met Rick. Hey Marcel, ik zag hem gisteren voorbij komen. De zender Obama, beuk hem door de panty. Die wil ik eigenlijk even aanvragen voor Jan en Levi. Want zonder muziek zijn ze niet vooruit te branden, die stelletje kantemaaiers. Ik zou zeggen, jongens, de groeten kalm aan, rustig aan, geniet van. Tjus en de groeten tjus.
0: Yo, Dirk, dankjewel, dankjewel. We gaan even een liedje draaien uit Hard of Zacht. Het is met ruime meerderheid is het hard geworden. Want Ruud zegt ook, goedemorgen Marcel, van mij graag hard. Want als je mij vraagt, wordt er te weinig boerenrock gedraaid op de zender. Ik ben het eens met je. Maar goed... Wij dragen ons steentje wel bij in de ochtend. Het zal niet aan ons liggen, zeg maar.
1: Ik krijg helemaal zin in de zwarte cross hiervan.
0: Ja, dat snap ik. Maar je moet nog even wachten. We moeten nog even doorbeuken, forensisch onderzoeker. Het is 5:30. Goedemorgen. Donderdagochtend. En hier zijn de Heino's.

0: leef, huil en bid. En hij doet het... Nee, dat was hem. Nee, hij is nu echt afgelopen. Dacht ik, er komt nog een stukje, maar...
1: Vroege vogel.
0: Je weet nooit wanneer ze zijn afgelopen. Tegenwoordig zijn ze te vroeg afgelopen. Maar vroeger... Het is 6:30 geweest, dit is de ochtendshow Marcel in de Morgen. Wij doen iedere ochtend even zoeken naar een vroege vogel. En we hebben er genoeg in dit land natuurlijk. Genoeg die nu ook zitten te luisteren. Iedereen die nu zit te luisteren is een vroege vogel. Dus meld je even bij Tinia, die zit aan de andere kant van de app. Dus je kan haar even bereiken met een berichtje. Je voornaam stuur je even.
2: Ja, that's all.
0: Dus je voornaam even sturen in de app. En als je het heel graag wilt worden, dan doe hem 2 keer sturen. Kan jou het schelen. Wees eens een keer een cowboy. Of stuur 3 keer, of 10 keer, 100 keer. Kan jou het schelen, het is toch gratis. Gooi het maar even hier naartoe in een appje, dus je voornaam. En als je zit te luisteren, mag je dit ook nog sturen. Want wij willen zo meteen natuurlijk even een vrachtwagenliedje draaien. Oftewel een truckerstrack. Inderdaad, voor iedereen on the highway met dat zware transport allemaal. We gaan zo meteen een truckerstrack doen. En vandaag wil ik graag, lieve Leute, een Henk Wijngaardplaat. Hebben we deze week nog niet gehad? Ik dacht deze donderdag Henk Wijngaard dag maar even te maken. Dus kom maar door, een leuk Henk Wijngaard liedje in de truckerstrek. Die mag je doorgeven. Ik wilde eigenlijk naar Jan de Weerman. Excuses, dit was... Daar is hij. Ja, ik heb dagen weer thuis zitten draaien. Dan ben ik alle knoppen zijn weer bijster, Tinia. Moet je zoeken.
3: Hij voorspelt

0: Janneman.
1: Goedemorgen Marcel, goedemorgen Tinia, goedemorgen Clubje. Vanochtend is er veel zon met de wind uit het oosten en die is zwak. En het blijft zeker droog vandaag. Temperatuur 20 tot 28 graden. Dus het is weer een prima dag in het mooie voorjaar. En hier onze spreuk.
0: Ja.
1: Het onweer in mei doet mooie bloemen bloeien op de hei.
0: Mooi spreukje. Mooi, mooi, mooi. Dankjewel, Janneman. We gaan naar het nieuws van 6:30.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de Straat van Hormuz. Volgens de VS was er een gevaar voor Amerikaanse strijdkrachten en de scheepvaart door de Straat van Hormuz. Iraanse staatsmedia melden dat Iran op zijn beurt een aanval heeft uitgevoerd op een Amerikaanse luchtmachtbasis in de regio. Details worden verder niet gegeven. Kuwait meldt dat het wordt aangevallen met raketten en drones en dat de luchtafweer is ingezet. Afgelopen zondag is in Colombia een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 werd met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk overleed. De Nederlander woonde en werkte in Colombia. Voor zover bekend is er geen verdachte opgepakt.
0: Dankjewel. Kijken we nog even naar het verkeer met twee meldingen van de ANWB, de A2 Den Bosch-Utrecht. Voor Zaltbommel een minuutje of 10 en een minuutje of 11 op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Ypenburg en Zoeterwoude-Dorp. Liedje dus van Henk Wijngaard voor de truckerstrek doen we zo meteen. En de vroege vogel, daarvoor heb je wel even tijd hoor. Kwartiertje de tijd ongeveer om je naam even in te sturen. Je voornaam in de NPO Luister-app.
3: NPO Sterren NL.
4: De nummer 1
3: in Nederlandstalige muziek.
0: Raymond Hermans, hoor je zo meteen na Maywood.

0: Hans en voor in de boeken.
1: Vroege Vogel.
0: 6:11, zo meteen doen we de Vroege Vogel. Alle Vroege Vogels mogen zich even melden bij Tante Tinia.
2: Alle vogels verzamelen!
0: Bij Tine Standface kun je even melden hier in het appie. In onze NPO Luisterapp, die is gratis bovendien. Dus als je hem nog niet op je telefoon hebt, ja, dan loop je echt. Ik weet niet in welk tijdperk dan je nog een beetje bevindt, maar wees een beetje 2026 en heb hem op je telefoon. Hij is gratis. NPO luisteraars, hartstikke handig ook.
2: Gebruik hem in ieder geval dan om te luisteren naar ons.
0: Nou ja, je kan hem zeker gebruiken.
2: Als je geen DAB Plus in je autoradio hebt.
0: En het mooie is, als je nou deze zomer naar het buitenland gaat...
2: Ja, kan ook.
0: Dan klap je hem even op bij je hotelletje of appartementje op de wifi. Of je hebt de roaming aan, weet ik het allemaal, hoe dat zit in het buitenland, maar... Dan kun je natuurlijk overal naar ons luisteren. Ook al lig je aan de Costa, sta je met een campertje in Zweden... het maakt niet uit, je kan overal luisteren. Dat wordt al lekker veel gedaan overigens, hoor.
2: Ja, en als je dan even op het kanaal van Sterren zit... dan zie je rechtsboven in het vakje de...
0: Penaise. De penaise zit daar.
2: De penaise.
0: Ja, je moet wel even de penaise, want dan staan we altijd bovenaan.
2: Als je die aanklikt, dan zodra je de app opent... dan zie je meteen de pop-up van Sterren.nl... en dan kan je meteen luisteren. Dus easy peasy lemon squeezy.
0: Oh, dat is easy peasy inderdaad, Tinus. Je hebt helemaal gelijk. En waarom is dat? Nou, we zitten natuurlijk met al die andere radiokanalen van de publieke omroepen
2: in. Ja, daar moet je allemaal niet heen.
0: En dat is een doolhof, jongens. Dat zijn er zoveel kanalen. Maar je moet die donkerblauwe hebben, dat is de gezellige.
2: Ja,
0: dat
2: de meest gezellige.
0: En dan stuur je maar even een berichtje in het kanaal van Sterren. Dus onder het kopje bericht natuurlijk. Met je voornaam. Want wie weet ben jij zometeen onze vroege vogel. Je hoeft er voor de rest niet te veel voor te doen, want... Nou, als je erin bent in de uitzending, dan ben je hem al. Dan krijgen we wat leuks opgestuurd. Mag je nog een liedje aanvragen ook? Hartstikke leuk. Gaan we even wat appies nog doen, want het is een gezellige ochtend alweer in onze appie. Ik zie Rinaldo. Hallo.
3: Goedemorgen, Marcel. En Tinia. Hallo. Ja, we gaan weer een dagje knooien in Klaasina Vring. Een nieuwe airco-installatie maken.
0: Ik verslik me er ook van. Ik doe hem even uit, want hij klinkt zo ver weg. Rinaldo, volgens mij hebben we jou wel eens vaker aan de app gehad. Je moet even wat dichter bij de microfoon komen. Je bent bijna niet te verstaan. Alsof de airco al aanstaat, zeg maar.
2: Nou, die is niet zo heel hard nodig vandaag, de airco.
0: Vandaag niet heel hard. Nee, dat is ook zo. Marco, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen. Beginnen maar. We hebben nu lang genoeg gewacht.
0: Oh.
4: 6:00.
0: Ja,
4: opchoppen.
0: Dit was een berichtje van voor 6:00. Mijn ik denk, dag. Even kijken wat dit is. Maar dit is iemand die zat al te wachten op ons om 6:15. Ja. Ja, nee, we beginnen stipt 6:00.
2: Ja, niet eerder.
0: Geen kwartier eerder. Ja, of ze moeten met meer geld over de brug komen. Ja,
2: dan doen we alles.
0: Geen probleem, ik start de auto nog een half uur eerder. Dat maakt niet uit. Brammetje.
5: Morgen Marcel, morgen Tinia, morgen Clubpie, jongens. Daar gaat hij weer. Even op de heimat af. Dan gewoon werk ze allemaal en Marcel een leuke van Steffi Eckel, daar ben ik weer thuis. Truc en strek, dan gooi de kala je toon,
0: Bram. Hey, Brammetje, mooie dag vandaag, Bram. Mark is er ook bij, die zegt het is gelukt. Ik ken ook appen, zegt hij. Groeten Mark. Dit is Mark een luxe Mark met CK. Dat zie je niet zo gek vaak.
2: Een luxe Mark.
0: Mark met CK, zie je niet vaak.
2: Ja, nee, dat zie je niet vaak.
0: Nee. Dat is mooi. Dankjewel voor je appie, Mark. En mooi dat je erbij bent. En laat je vooral horen in ons appie. Johan is er ook, uit Oldenbroek.
6: Een hele goede morgen allemaal hier. Johan uit Oldenbroek, hè. Marcel en Tinia, ook goedemorgen. Er is een mooie gezellige piratenplaatje. En show must go on.
0: Show must go on, zo is het, Johan. Je hebt helemaal gelijk. En er worden veel liedjes aangevraagd voor de Truckers Track. Ik had al gezegd, we doen vandaag een Henk Wijngaard liedje. En ja, dan kun je kiezen uit bijna 300-400 liedjes. Want zoveel heeft die man gewoon gemaakt. Dat is echt bizar veel. Zal ik eens even een paar noemen, Tinia, die binnen zijn gekomen?
2: Ja, dat is goed.
0: Zolang de motor draait. Dat is een mooie, Dimitri. Truckers Track, gooi nog eens een blok op het vuurschat. Zegt Kroontje. Edwin, de Zundapman, die zegt hoog boven mijn wielen. Prachtig liedje van hem. Lekker voor in de kou, zegt Mark Joring. Gooi nog eens een blok op het vuur. Gerben wil een bruiloft zonder gasten. Is ook een prachtige. De zon schijnt weer in mijn cabine, zegt David. Mooi toepasselijk. Adjo. Marcel zegt, doe maar even Daffy Duck. Is ook mooi. IJssel, mist of regen. Henk Wijngaard. Dat wordt aangevraagd door Theo. 120 varkens naar Beirut voor Tycho. En even kijken. Dit was er ook nog een hele mooie. En die ga ik zo meteen even draaien. Sjoerd, die zegt goeiemorgen. Dat zeggen wij in Friesland. Tegen goeiemorgen. Of eigenlijk als je gewoon...
2: Goedmoen.
0: Nee, dat is tot morgen.
2: Oh. Oh,
0: ond is tot.
2: Ontmon.
0: Dat zei Piet Paulusma vroeger inderdaad. Nee, of als je de korte variant is, mon. Dan is het eigenlijk zo van morgen.
2: Oh ja.
0: Mon. En Sjoerd die wil graag Henk Wijngaard met Nachtrijders. Prachtig liedje. Sjoerd Hiemstra, dankjewel. Is de truckerstrek van vandaag. Laten we zeggen, een minuutje of 7 heb je nog. Om jezelf even te melden voor de Vroege Vogel met je voornaam.

0: Sineke. En ik doe wat ik wil. Ja, nee, Sineke, ik zag ineens... ik denk, hè, heb ik, de mengpaneel is zoveel groter dan dat ik thuis heb. Ik had jouw microfoon open, maar jij kondigt niks af, hè, jij.
1: Nee, ja, als je dat zegt tegen mij, dan doe ik dat.
0: Oh, nou, dat wil je doen.
1: Nou ja, dit was Sineke met ik doe wat ik wil.

0: aan. Wie hebben we aan het lijntje?
1: Wij hebben aan de lijn Mitchell uit Breda. En ja. Mitchell is vrachtwagenchauffeur.
0: Hey Mitchell, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Nou, is niet te horen dat jij vrachtwagenchauffeur bent.
2: Ja, dat is, ik heb me van de kar keer af, maar het is een beetje behoorlijk.
0: Nee, dat is, maakt niet uit. Holder de Bolder, waar rij jij eigenlijk, Mitchell?
2: Ik rijd nu bij Schiphol.
0: Schiphol, A4'tje.
2: Oh, ja, alleen ik ga niet, helaas niet vliegen, maar dat had ik liever gehad.
0: Als je nou mocht kiezen dan, hè? Je gaat nu naar Schiphol, je stapt ergens in. Waar moet hij naartoe vliegen dan?
2: Thailand.
0: Thailand?
1: Oh.
2: Ja, Thailand, ja.
0: Oh, zo?
2: Ja, dat is het mooiste land wat er is, dus...
0: Ja.
1: Ver weg ook meteen.
2: Dat is de moeite waard.
0: Nou, het is niet zo ver weg. Bij ons is het vlakbij, Thailand.
1: Thailand.
0: Schiermonnikoog is bij mij heel vlakbij.
2: dat is ook Thailand.
0: Thailand is dat, ja. Maar jij, Thailand, ja, dat vind je mooi, ja?
2: Ja, dat vind ik mooi, zeker.
0: Daar ben je al eens geweest.
2: Ja, zeker.
0: Wat is zo mooi in Thailand? Weet ik hoeveel meer mensen eraan?
2: Het eten is heerlijk.
0: Ja.
2: En je kunt er goed stappen.
0: Je kan er goed stappen?
2: Ja.
0: Hoezo? Goede disco's?
2: Ja, goede disco's, ja.
0: Karaoke.
2: Oh, karaoke.
0: Karaoke.
2: Ja, die heb je
1: ook, maar het eten lekker, ja.
0: Pittig.
1: Pittig zeker, of niet?
2: Lekker pittig, ja.
1: Ja, dan zie je, daar hoef je mij niet voor te bellen, hoor, voor dat land. Echt niet.
0: Oh, heerlijk.
1: Ik zou daar niet kunnen eten, denk ik.
2: Heerlijk, lekker pittig.
1: Oh, vreselijk.
0: Ja, ik zou zo meegaan Mitchell. Ja, lekker.
2: Ja, heerlijk.
0: Ja, hoor. Hey, en lekker onderweg, waar rij je mee qua vervoer? Wat ligt er achterin?
2: Ventilatiemateriaal.
0: Hé, wat leuk. Ventilatiemateriaal?
1: Ja. Dat is handig.
2: Ja.
0: Wat is nou ventilatiemateriaal dan?
2: Bijvoorbeeld voor in een basic fit. Voor de verluchting van de basic fit, zeg maar.
0: Oh, zo, ja.
2: De buizen en zo en de materialen daarvoor.
0: Oh, dat soort spul. Ja. Dat is wel handig, want het kan...
2: Ja, dat is handig, hè?
0: Ja, vooral als het een beetje warmer buiten is en je moet binnen sporten, Tinia.
1: Ja.
0: Hè? Ik zag 10 jaar gisteren. Staat dat videootje nog op jouw tijdlijn of niet?
1: Ja.
0: Ik zag jou beuken in de sportschool. Ik moest ook 2 keer kijken. Ik denk, is dat nou 10 jaar? Dat kan nog nooit. Ik zie jou nooit zo.
1: Ja, nee, ja, dat is op zo'n airbike is dat. Maar daar moet je echt...
0: Verschrikkelijk.
1: Moet je alles geven op die fiets. Want daar moet je heel veel kracht op zetten. Nou, maar je moet tegen lucht in fietsen, zeg maar.
0: Ja, jij gaf ook meer dan alles, zag ik.
1: Ja, het was ook echt bloedverziek. Het heette niet in die sportschool van mij. Daar kennen ze de ventilatie nog niet.
0: Check dat videootje, jongens. @Tinia van Wijk. Goed, wij gaan, Mitchell, wij gaan jou even uitroepen tot vroege vogel. Want dan ben jij.
2: Dankjewel.
0: Ja hoor, gefeliciteerd. Jij bent het vandaag. Hoe vroeg was je eruit?
2: Ik was er om 4:30 uit.
0: Ja, dan ben je een hele vroege. Ja. We gaan even wat leuks opsturen. Wat wil je horen, muzikaal?
2: Ik wou graag de Paladijns Bouw Geen Luchtkastelen horen.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia zeggen dat Iran als reactie een Amerikaanse luchtmachtbasis in de regio heeft aangevallen, maar details worden niet gegeven. In een televisieinterview met de Amerikaanse nieuwszender CBS heeft de voormalige Amerikaanse First Lady Jill Biden verteld over het televisiedebat van 2 jaar geleden tussen haar man Joe Biden en Donald Trump. Ze dacht dat Joe destijds een beroerte kreeg toen hij niet meer uit zijn woorden kwam en met open mond voor zich uitstaarde. Ze had hem nog nooit zo gezien.
3: I wasn't horrified, I was frightened. Because I had never, ever seen Joe like that before.
2: Het debat leidde tot grote onrust binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Joe Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. In Dordrecht is gisteravond een jongen van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Een politieagent is direct in het water gedoken, maar kon de jongen niet vinden. Brandweerduikers hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Er is een traumahelikopter geland. De jongen is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De club uit Londen was in de finale te sterk voor het Spaanse Rayo Vallecano. Het werd 1-0. Gianfilippo Mateta maakte het enige doelpunt in de wedstrijd. En daar was hij blij mee.
4: Ik voel fantastisch! Ik voel fantastisch!
2: Zo blij was hij dus. Het is voor het eerst dat Crystal Palace een Europese prijs wint. Het weer nog. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag, met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden.
5: Zo.
2: Dit was het NOS-journaal.
5: Lekker dagje, dankjewel. We gaan naar de verkeersinformatie van de ANWB. 2 files die ik even meld. Van de totaal 100 kilometer die er op dit moment staat. De A29 Bergen-op-Zoom naar Rotterdam tussen de afrit Numansdorp en Barendrecht. 32 minuten door een ongeluk. Linker rijstrook is gesloten. En de N33 Veendam naar Eemshaven tussen Siddeburen en Appingedam. Daar staat er een minuutje of 20. En wij gaan...
6: We gaan verder waar we gebleven waren, ja?
5: Ja.

0: geweest. Ja, goedemorgen, 7:08. Donderdag de 28e van mei. Het is wereldwijd, of is het internationaal of is het nationale?
1: Internationaal zelfs.
0: International.
1: International.
0: Hamburger Day is het. Hamburger.
1: Burger Day.
0: Ja, yeah, de Burger Day. De hamburger. Nou, een lekker hamburgertje op z'n tijd. Ik maak ze thuis, hè. Ik maak ze echt... maar we doen we meestal van kippen.
1: Oh ja,
0: kipburgers.
1: Ja.
0: En dan met wat van de cheddar kaas eroverheen.
1: Lekker.
0: Ja, even smelten in de pan. En dan ijsbergsla. Sausje erbij. Man, hey.
1: Ik had trouwens, vrijdag hebben we het weer over eten. Maar goed, moest ik even koken voor mijn vriend.
0: Oh.
1: En toen had ik iets op TikTok gezien.
0: Ja.
1: En dat was dus een wrap, die moet je dan bakken in een pan met een laag gehakt erop.
0: Ja.
1: En dat gehakt moet je dan eens even laten bakken. En dan moet je het weer omdraaien, die wrap.
0: Ja.
1: En dan dat het een beetje krokant wordt, hard.
0: Ja.
1: En dan doe je de sla op en een eigen gemaakte Mac-sausje.
0: Ja.
1: Met augurkjes.
0: Oh.
1: En dan heb je een soort van gezonde Big Mac. En dat was lekker.
0: Gezond.
1: Nou ja, ik had
0: gezonder.
1: Ik had mager gehakt en ik had het sausje dan met magere mayo, met de fitte, ja. de fitnesslijn mayo.
0: Ja, ja.
1: En dan heb je redelijk gezondere Big Mac, zeg maar.
0: Gezondere, ja. Het is nooit gezond, hè?
1: Nee, dat klopt, maar...
0: Nee.
1: Als je een beetje wat producten aanpast, maar dat was best lekker.
0: Dat is helemaal waar, ja. Ik heb, mag ik ook nog een persoonlijke noot eraan toevoegen? Ik heb een persoonlijk ongemakje.
1: Jij hebt een persoonlijk ongemakje.
0: Ik heb een persoonlijk ongemakje. En het wordt ook redelijk intiem waar we nu over hebben. Maar ik heb geen...
1: Big Mac, zeg maar.
0: Gezondere. Ja.
1: Ja.
0: Het is nooit gezond, hè?
1: Nee, dat klopt. Maar
0: nee.
1: Als je een beetje wat producten aanpast, maar dat was best lekker.
0: Dat is helemaal waar, ja. Ik heb, mag ik ook nog een persoonlijke noot eraan toevoegen? Ik heb een persoonlijk ongemakje.
1: Jij hebt een persoonlijk ongemakje.
0: Ik heb een persoonlijk ongemakje. En het wordt ook redelijk intiem waar we nu over hebben. Maar ik heb geen chaîne.

0: kont.
1: Nee, nee, heb ik ook niet. Maar ik heb een nieuw fietspak, heb ik.
0: Ja.
1: Met vrij brede banden. Van die, nou, je noemt dat een... Hoe noem je dat?
0: Ja, charatels.
1: Nee, niet charatels. Nee,
0: hoe noem je dat?
1: Nee. Bretels.
0: Bretels.
1: Charatels, die heb je onder dijen. Nee, die heb ik niet. Ik had de charatellen had ik niet om. De bretels. Maar die van je vrij brede. Maar ik had er op de dag zelf had ik er geen last van. Maar gisteren ineens kwam het. Weet je waar ik last van heb?
0: Uitslag.
1: Tepel.
0: Oh.
1: Ik heb last van mijn rechter tempel. Heb ik echt... Geschuurd heeft dat de hele dag.
0: Oh, ja.
1: Dus ik heb... Nou, ik denk, wat heb ik nu weer, weet je wel? Dus ik denk, oh, dat is het geweest natuurlijk. Die charatels hebben dan langs...
0: Dan moet je even zeggen dat goed spul is. Tepelcreme heb je daarvoor. Ja, dat kun je gewoon bij de drogist halen. Ja,
1: gaat vanzelf weer over.
0: Nee, maar dat schijnen zwangere vrouwen ook te gebruiken. Ja, weet ik veel.
1: Dus ik ga naar de balie en dan zeg ik niet... Doet u mij de tepelcreme?
0: Ja.
1: Nee.
0: Ja, maar dat helpt blijkbaar. Of je doet er gewoon een beetje vaseline op of zo.
1: Ik doe er niks op. Het gaat vanzelf weer over.
0: Maar is het ook een beetje schaal dan?
1: Ja, dat zal wel, ja.
0: Maar is het rood?
1: Nou, wil je het zien of zo? Maar, hè?
0: Nee, ja, dat zie je toch zelf?
1: Ik heb geen idee. Zal ik eens kijken? Nee, het ziet er gewoon...
0: Oké,
1: het
0: omdraaien om
1: nee.
0: Zijn...
1: Ja, nee, hoef jij niet te zien. Nee, ja, je laat je tepels ook niet zien. Wat is dit nou? Ja, moet ik ze wel laten zien dan? Wat is dit? Ja, wat hebben we het nou over? Nee, maar wat is dit nou weer? Ja, tuurlijk draai ik me even om. Dat is even een privé momentje. Privé momentje heb ik hier even.
0: Nee, maar ik zou
1: het ziet er heel normaal uit. Er is niks aan de hand.
0: Ik zou...
1: Nee, ja. Goed, dames en heren, we gaan even kijken naar de kranten van vanochtend. Toetsen op school. Die moeten minder draaien om cijfers en selectie. En juist meer helpen bij het leren zelf. Dat zegt de Onderwijsraad in een nieuw advies. Volgens de raad zorgt de huidige toetscultuur voor te veel druk bij leerlingen. Toetsen die worden nu te vaak gebruikt voor overgang en diploma's. Terwijl ze eigenlijk bedoeld zijn om leerlingen verder te helpen. En steeds meer tieners die krijgen huidproblemen door overmatig gebruik van cosmetica. Dat blijkt uit onderzoek waar het Algemeen Dagblad over schrijft. Dermatologen die zien vooral irritaties, acne en eczeem door uitgebreide huidroutines die populair zijn op social media. Volgens artsen zorgen influencers ervoor dat jongeren steeds meer producten gebruiken. Nou, dat is wel, hè? Dat is een hele trend. Vooral onder meiden is dat, hè?
0: Oh ja, ik ben hierdoor ook wel. Maar ik moet wel zeggen dat door dit soort. Door TikTok dat mijn huid wel beter is geworden. Ik ben wel meer gaan letten op producten om mijn gezicht te smeren. En, Maar ja, het is vooral bij jonge meiden, die hebben dat natuurlijk nog helemaal niet nodig.
1: Nee, joh. Tere huidjes nog en dan ga je.
0: Nou ja, en ik passeer nu toch wel eind 20e jaren. Dus ik ga
1: nu dadelijk... kan het.
0: Dus ja, nu moet het toch wel een beetje om de anti-rimpelcrempjes toch alvast een beetje te gaan.
1: Ja. Nou, die ben ik ook vergeten te smeren. Maar goed.
0: De
1: anti-rimpelcreme ooit, ja.
0: Ik zou dan toch voor de tepelcreme gaan.
1: Ja, zeker. Ronald Koeman die kiest voor ervaring en betrouwbaarheid in zijn WK-selectie en laat jonge talenten daardoor thuis. De bondscoach die zegt dat blessures en onzekerheid hem dwingen om vooral spelers mee te nemen op wie hij kan rekenen. En daardoor vallen talenten als Kees Smit en Luciano Valente alsnog af. Gisteren natuurlijk bekend geworden de definitieve selectie voor het WK. En na wat mist wordt het vandaag volop zonnig. Het blijft droog. Temperatuur vandaag 20 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden. En zometeen, lieve vrienden en vriendinnen, gaan we even battelen. Eerst even terug in de tijd met Arne Jansen.
2: Ik sta

0: Virginia tegen Team Marcel. Marcel in de morgen. The battle.
1: Ja, nou, dat zul je krijgen, zegt de vlammende pan met je barbecue. Hè? Want dat is wel natuurlijk barbecuen.
2: Ja, dat is wel gevaarlijk.
1: Dat wil nog wel eens natuurlijk. Wij gaan eens even battelen met twee liedjes. En ik denk leuke liedjes voor deze donderdag. Laat maar horen, Tinia, wat je hebt.
2: Ja, ik had zondag natuurlijk tentfeestje. En daar was Marco Schuitmaker op het podium. Oh. En ja, die zette ook weer wederom weer heel de tent op zijn kop. Dus ik dacht, ik heb zin in een engelbewaarder.
1: Engelbewaardertje even. Oh.

0: Team Tinia staat Team Marcel en ik dacht aan deze.
1: Ik moet gaan leven zonder jou.
0: Leuk om weer eens even te horen.
1: Dat is wat al mijn vrienden.
0: Martin Sivoy en Leven zonder jou.
1: Maar ik wil zekerheid.
0: Maar dan wel de originele opname. Daar ga ik voor.
1: Je hoeft me echt niets uit te leggen.
0: Heerlijk deuntje.
2: Marcel in de morgen. The battle.
0: En nu is het aan jou. The game is on. Heel makkelijk, toch? Je kan stemmen door even te klikken in het polletje.
3: Ja, en heb je stem bevestigen.
0: En de stem bevestigen.
3: Ja, oh, anders heb je het voor saus gedaan.
0: Of voor saus. Wat is dat?
3: Voor niks.
0: Voor niks. Ah, dat is tegenwoordig, dat zegt men.
3: Ja, dat is nieuw.
0: Als je voor niks, dat is voor saus.
3: Ja, voor saus.
0: Nee, je moet wel even op bevestigen, want anders is het voor saus. Maar hoe doe je dat dan? Dat is een polletje, dus je klikt of Team Tini of Team Marcel en dan?
3: En dan even op stem bevestigen en dan is het helemaal. Dan heb je het helemaal goed gedaan.
0: Akkoord. Nou,
3: zou ik voornamelijk op Team Tini stemmen.
0: Ja, maar wel op bevestigen, want anders is het voor saus, hoor ik net.

0: Marcel in de Morgen. The Battle.
1: We zijn aan het battelen en het is toch wel een spannend battletje waar we in zitten. Daar zijn we in verwikkeld geraakt. We hebben nog wel even tijd om jouw stem te ontvangen. Dus je vist nog lang niet achter het net. We hebben eigenlijk, ik wil niemand dwingen, maar we hebben wel iedereen even nodig. Want de meeste stemmen gelden. En hoe meer stemmen, hoe eerlijker de uitslag, zeg ik altijd. Ja. Dus doe je best. Stemmen is gratis. NPO, luister voor. Marco Schuitmaker. Marco, prima. Engelbewaarder.

0: Vandaag zon overgoten. Het wordt een lekkere dag, jongens. Overal droog, zwakke tot matige wind. Kracht 2 tot 4 die draait naar het oosten en voert warmere lucht aan. De maxima die komen uit tussen 20 graden op de Wadden, 28 graden in Limburg. Morgen dan wisselen zon- en sluierwolken elkaar af. Dan wordt het nog iets warmer en kan het landinwaarts 30 tot 32 graden worden. Aan de kust wel een paar graden koeler. Op de Wadden is het dan zo'n 22 graden. En later neemt vanuit het zuiden en oosten de kans op een onweersbui toe. 8:02.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia zeggen dat Iran als reactie een Amerikaanse luchtmachtbasis in de regio heeft aangevallen, maar details worden niet gegeven. In Dordrecht is gisteravond een jongen van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Een politieagent is direct in het water gedoken, maar kon de jongen niet vinden. Brandweerduikers hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Er is een traumahelikopter geland. De jongen is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. Yeah.
0: Verkeersinformatie van de ANWB. 3 files. De A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Moerdijk, Havens en Knoopend Klaverpolder. 13 minuten. De A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam voor de Heinenoordtunnel. 40 minuten door een ongeluk. En de A348 Doesburg-Arnhem tussen Reden en Velperbroek. Spoedreparatie. 2 rijstroken zijn dicht. 16 minuten vertraging. Je wordt daar over de vluchtstrook geleid. En let op, het duurt toch wel even tot 6 uur vanavond.
2: NPO Sterren NL.

0: Lekker deze, Jeffrey Hazen en Pina Colada.
1: Marcel in de Morgen, The Battle.
0: Gemeenspannend battletje hebben we vandaag, Tieners.
2: Ja, op zich wel, ja.
0: Nou, op zich wel, er zit gewoon 4% tussen, dat is niks. Dat is M&X.
2: Nee, dat klopt, dat klopt.
0: M&X, dus doe me nog even stemmen als je kan en in de gelegenheid bent. Het is gratis bovendien, je hebt nog een kwartiertje, precies een kwartier. Voor Marco Schuitmaker, de Engel Bewaarder. Bijvoorbeeld, hè, bijvoorbeeld zeg ik. Je kunt maar niet zien. Want je kan ook stemmen op deze prachtige, toch wel piratenplaat van Martin Sifoy.
3: Ik moet gaan leven zonder jou. Dat is wat anderen vinden zeggen.
0: Leven zonder jou. Is de andere kant dus voor Team Marcello. Stemmen, nogmaals, gratis. NPO Luister. Voor die prachtige van Jeffrey Hazen hadden we ook nog een mooi liedje. Een beetje een vergeten liedje van Geer en Jan Dino.
2: Ja, dat was even een liedje.
0: Nou, oh ja, jij kende de hele tekst gewoon van voor tot achter. Hè. Dat was hier karaoke was het hier.
2: Dat was hier even karaoke, ja.
0: Karaoke
2: ja,
0: hadden
2: leuk,
0: we hier.
2: Leuk nummer.
0: Karaoke, ik was net te laat. Ik wilde jou eigenlijk een beetje stiekem filmen. Want
2: dat was weer mislukt, hè.
0: Nee, maar eerlijk is eerlijk, Tinia. En ik zeg het niet om te slijmen, want ik hoef geen wit voetje te halen. Maar je kan best wel zingen, je kan best wel een nootje houden.
2: Ik kan best wel een nootje houden. Nou wil ik niet zeggen dat ik een zangeres ben, absoluut niet. Maar
0: Nee.
2: Ik kan redelijk in de bocht blijven.
0: Ja, een tweede stemmetje gaat ook nog wel, dus. En dan probeer ik dan wel eens op de plaat te zetten. Want ja, als je het ziet, dan houdt ze spontaan op. En net dat stukje heb ik op de film. Dus dat heb ik toch maar even gedeeld. Want dan zien jullie dat het hier een gezellige boel is.
2: Dat had ik gisteren ook toen ik aan het sporten was. Dus zag ik op een gegeven moment ook dat hij aan het filmen was. En dat zie je ook op het einde.
0: Nou, niet normaal zeg. Maar jij stond echt te beuken. Ik denk, die machine, die arme machine. Zo zag het er ook uit.
2: Ja, maar dat moet op zo'n airbike. Want daar moet je flink kracht op zetten. Anders gaat dat ding niet, dan kan je niet fietsen, zeg maar.
0: Krankzinnig.
2: Ja, het ziet er echt...
0: Nou, het ziet er ook krankzinnig uit, ja.
2: Heel grappig uit, eigenlijk.
0: Ja, we hebben het even gedeeld op de stories. Ik zei gisteren van... het is bij mij toch wat gaan kriebelen. En zeker na gisteren weer toen Ronald Koeman... de definitieve selectie bekend heeft gemaakt voor het WK. En ik hoor nu ook steeds meer collega's erover. Hierboven op de redactie waren ze ook alweer bezig. Moeten we nog een poeltje doen en dit? Dat heb je op meerdere bedrijven die dat wil doen natuurlijk. Of verenigingen, vriendengroepen, noem het maar. En dat WK dat begint toch zo langzamerhand wel een beetje te leven, Tinia. Dus ik dacht ook, potverdikkie, moeten we dan toch nog... zou ik dan toch nog de studio even aan de 2.30 moeten zetten, aan de stroom... voor eventuele liedje. Want ja, Koeman, die ging toen...
2: Ja, dat was een hit.
0: Maar de hit is er niet geweest.
2: Het was echt de EK-hit van...
0: Nee, hou eens op, dat viel wel mee. Maar we hebben er wel flink om gelachen natuurlijk. Ja. Dat was uiteindelijk... En daar hou ik van, weet je. Als je dingen doet waar je gewoon om kan lachen. En het hoeft geen hit te worden. Het hoeft niet van kijk mij eens even dit doen. Dat is het niet. Maar het is gewoon als je maar lol hebt in het leven.
2: Ja.
0: En dat was dat liedje. En ik denk nu ook van... Ah, moeten we nog even wat lol? Moeten we even wat lol trappen met een liedje? Dus ik heb... Ik heb een idee, er borrelt wat.
2: Jij hebt een idee.
0: Ja, ik ben gisteren toch, we hadden het erover in de uitzending... en toen ben ik dan toch een beetje gaan... heb ik de bovenkamer maar eens aan het werk gezet, zeg maar.
2: Oké, ben benieuwd.
0: Ja, nee, ik kan er voor de rest nog niks over zeggen... maar ik moet even wat dingen uitzetten. En dan, maar snel moet het ook, want ja...
2: Ik wil zeggen, het duurt niet zo lang meer.
0: Dat WK is... Wanneer is dat eigenlijk?
2: 11
0: begin... juni? Nee, toch?
2: Al zo begin... vroeg? Wanneer is eerste keer wacht?
0: Wanneer is eerste kerstdag?
2: Eerste...
0: Dacht dat je dat ging zeggen. Nee. Wanneer is eerste kerstdag?
2: Ja, donderdag is hier. Zo gek ben ik nog niet.
0: Donderdag wat?
2: Donderdag 11 juni tot en met 17 juli wordt daar het WK gehouden.
0: Holy crap, dus dat is wel heel snel.
2: Ja.
0: Nou, ik heb nog niks, dus dat schiet op. Oké, dan moet er nog even wat werk aan de winkel.
2: Dan mag je wel gaan opschieten. Als ik moet helpen, dan hoor ik het graag.
0: Ja. Ja, ik kom er nog op terug, want ik heb nog...
2: Ja, ik heb ook geen idee wat er in jou borrelt nu. Dus ik heb verder ook geen... Voor mij is het net zo goed de verrassing als voor iedereen.
0: Ja, nou, voor mij ook nog redelijk. Dus ik kom dan nog wel even op terug, als je het erg vindt. Goed?
2: Ja.
0: Oké, dat gezegd hebbende, stemmen, dat doe je in onze app. Zit er nog steeds 4% tussen? Oh nee, het loopt nu een beetje... Zit nu 6 tussen. 6%.
2: Nou, op zich heeft Tinia nog wel wat nodig, dus...
0: Oh, dan wordt hier even gezegd tussen neus en lippen door.

0: haten.
1: Mart Hooghamer, Miss Montreal en houden van haten. Er zit inderdaad nog steeds een paar procent tussen onze tieners. Wil je nog één ding zeggen? Wil je nog één ding de eter in gooien om mensen nog over de streep te trekken?
2: Nou, ik zou zeggen, als je zin hebt in gezelligheid, zou ik zeggen, stem op Engelbewaarder van Marcus Uitmaak. Oh.
1: Want die andere is niet gezellig of zo?
2: Nou, minder.
1: Minder? Oh. Je kunt haar niet zien. Zijn de meningen over verdeeld? Marco Schuitmaker, Engelbewaarder, dat wil ik zeggen, tegenover. Ik moet gaan leven zonder jou. Een uiterst gezellig liedje.
2: Dat is minder.
1: Martin Sivoy en Leven zonder jou. Stemmen doe je in de NPO Luister-app. Gratis. Tegen 8 uur, 9 voor 8. Even kijken zometeen naar de ochtendspits.

0: cent. Nou, doe maar niet. Morgen, dat is altijd de leukste. Dat is een feestdag, vind ik het altijd. Vrijdag. Vrijdag feestdag. Eigenlijk had vrijdag ook met een F moeten beginnen. Vind je niet? Vrijdag feestdag.
1: Ja, eigenlijk wel. Vrijdag.
0: Maar dat hebben ze wel in Duitsland natuurlijk. Vrijdag.
1: Vrijdag.
0: Vrijdag. Even kijken. Zometeen na 8 uur gaan we nog even een leuk spelletje doen. Dan zometeen. Kan al even, toch?
1: Nou, vergeet.
0: Eventjes die Big Shopper de deur uitwerken. En ik dacht misschien zometeen na 8 uur even een lekker zomers liedje. Omdat, kijk, het zonnetje schijnt. Kijk, wij zitten hier in die bunker, we zien bijna niks. Behalve dat het wat licht is buiten.
1: En we zien de zon.
0: Nou ja, we zien de zon, dat die schijnt. En je zal nu onderweg zijn. Dat is toch lekker. Dit is het mooiste moment van de dag. De zon is opgekomen. Het is weer een nieuwe dag. Je kan alles weer, hè. Je hebt alles weer voor het grijpen. Laten we zo meteen een lekker zonnig zomers liedje draaien. Maar wat zullen we dan opzetten? Vraag ik even aan onze luisteraars. Als ik jou vraag, Tinia, dan weet ik het wel.
1: Oh, wat dan?
0: Ja, dan is het... Ja, dan blijft er niet veel over. Dan komen we al snel uit op een zomersliedje van Lucas Agea of zo.
1: Nou,
0: of,
1: helemaal niet. Hebben die een zomerplaat dan?
0: Ja, zeker wel.
1: Oh.
0: We gaan een liedje draaien uit The Battle. Wat gaat het worden? Met hoeveel procent?
1: Ja, met hakken over de sloot. Nou, met 52% heeft gewonnen.
0: Ja.
1: Martin Sivoy met Leven zonder jou.
0: Yes. Kijk, dat is lekker. Klinkt ook wel een beetje Lucas Agea.
1: Nou, nee.
0: Klein beetje.
1: Lange na nog niet.
0: Oh ja. Lekker deuntje.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia berichten over verschillende explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste Iraanse havenstad bij de straat van Hormuz. De VS en Iran blijven elkaar testen, zegt correspondent David Poort.
3: De Amerikanen die proberen iedere keer toch weer die Iraanse blokkade in de straat van Hormuz te omzeilen, te doorbreken. En dat pikt Iran niet. Die laten wel wat tankers door. Maar dat gaat allemaal met hele strikte afspraken. En als dat dus zonder die afspraken gebeurt, dan schiet Iran dus op die tankers.
2: De aanvallen gebeuren terwijl er wordt onderhandeld over een einde aan de oorlog. Iraanse media berichten gisteren over een conceptakkoord, maar het Witte Huis veegde dat meteen van tafel. Een man van 18 is gisteravond overleden nadat hij bij een zwemplas in Dordrecht onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben hem nog lange tijd gereanimeerd. Daarna is hij naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog is overleden. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. Vandaag begint een project waarbij elektrische auto's pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels moeten opvangen. Bezitters van een geschikte elektrische auto en het juiste energiecontract kunnen stroom van hun auto terugleveren aan het elektriciteitsnet. Een medewerker van Kia legt het uit.
4: Als het in de avond druk is, wanneer iedereen begint te koken of zijn dingetje zijn huis begint te doen, dan kan die ook bijdragen om weer terug te leveren aan de woningen in de straat. En daarmee halen we net de pieken eraf op het energienet, en waarmee we de netbeheerders kunnen helpen en ondersteunen.
2: De auto moet wel beschikken over een omvormer die teruglevering mogelijk maakt, maar steeds meer modellen hebben dat. Het weer nog tot besluit. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag, met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
5: Dankjewel, super.
6: Hoe is het met de situatie van de weg over de totale lengte?
5: Nou, 372 kilometer is de huidige stand van zaken. Is het dan druk? Nou, het is op donderdag meestal wel druk. En dit zijn de bijzonderheden. De A1 Hengelo-Apeldoorn tussen Badmen en Twello, 3 kwartier. Komt door een ongeluk, er zijn 2 rijstroken dicht. Omrijders op de A17, Roosendaal richting Dordrecht tussen Zevenberg en Klaverpolder, 21 minuten. Dat zijn mensen die de file willen om de ontduiken, zeg maar. Maar dat lukt niet helemaal. Die staan dan lekker 8 kilometer vast nog. De A50 Arnhem-Ons tussen Valburg en Ravenstein. Daar heb je nog een minuutje of 18. Succes onderweg.
1: Marcel de Vries.
5: Ja, met een hele mooie zomerse suggestie van Jelle uit de Waal. En Jelle, dankjewel voor deze reminder. Want Enrico die heeft er ooit een covertje gemaakt. Ik denk na.
7: Na, na, na. De nu-

0: Na. Dat was volgens mij van origineel Summer Love. Dacht ik dat het zo heette, maar dat is dat was mijn Kreta-tijd, was dat, Tinia. Garsonisos, daar gingen we los op. Na. Ja, maar goed, what happens on the island?
1: Stays on the island.
0: Ik had van jou kreeg ik via doorgeefluikje ben jij eigenlijk. Tussen jouw vriend en mij zit een goede connectie, ben jij. En die komt af en toe nog wel eens met een mooi plaatje. Echt een vinylsingeltje. Hij is een collector, is hij, een verzamelaar. En hij had iets gespeurd, hij had iets ontdekt. Op een liedje van via doorgeefluikje ben jij eigenlijk. Tussen jouw vriend en mij zit een goede connectie, ben jij. En die komt af en toe nog wel eens met een mooi plaatje. Echt een vinylsingeltje. Hij is een collector, is hij, een verzamelaar. En hij had iets gespeurd, hij had iets ontdekt. Op een liedje van een goede zanger sowieso, want je kan bijna niet anders

0: ook. Het klopt ook. Het zit erin. Dat is een heel oud liedje. En ik wacht even. En Afrotros bestond toen nog niet eens. Nee. Als zeg maar het, de verzamelnaam Afrotros.
1: Dus hij kon in de toekomst kijken.
0: Hij was zijn tijd vooruit, was hij. Daar komt hij zo meteen.
2: Goedemorgen alle mensen in het land.
0: Daar komt hij.
2: Weer een dag met vreugde en zorgen, regen, sneeuw, met zon of wind. Lukte dagen in het leven, links de zin.
0: En nu komt het over de DJ's.
2: Met een lach en een traan.
0: Gaat hij zo meteen zingen?
2: Aan de radio's weer aan.
0: De radio's.
2: Alle DJ's draaien vrolijke muziek.
0: En daar komt hij.
2: Afrotros en CRT, Farah en Veronica de Mee.
1: Hey.
0: Hij zong het. Hij had toen al de combinatie Afrotros had hij al. Maar dat was natuurlijk benoemde al die publieke omroepen. Afrotros en Veronica, alles werd genoemd. Maar Afrotros zat wel achter
1: hij
0: elkaar.
1: Hij zingt het wel als Afrotros.
0: Bizar, bizar. Zo zien we weer, die Marcels die zijn zo gek nog niet.
1: Dit is toch ongekend?
0: Bizar, bizar.
1: Hij wist het toen al.
0: Ik laat dat liedje voor de rest wel... laat hem wel liggen voor de rest.
1: Ja, daar ging het mij voor de rest ook niet om. Maar er werd gewoon Afrotros in gezongen. Afrotros. Toen denk ik, ach... Wat toevallig.
0: Ongekend. Wat ook ongekend is, is het spel wat we zo meteen gaan spelen, de 06-roulette. Maar eerst even wat nieuws uit de kranten van deze 28 mei. Dementie kost Nederland inmiddels bijna 32 miljard euro per jaar. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus Universiteit in opdracht van Alzheimer Nederland. Daarbij gaat het niet alleen om zorgkosten, maar ook om de impact op gezinnen, mantelzorgers en werkgevers. Volgens onderzoekers zal de druk de komende jaren verder toenemen door de vergrijzing. TikTok die brengt TikTok Shop naar Nederland. Vanaf 15 juni kunnen gebruikers van de app dan producten direct kopen vanuit filmpjes zonder de app te verlaten. De Consumentenbond die maakt zich zorgen omdat impulsaankopen hierdoor makkelijker worden, vooral bij jongeren. Volgens de bond bepaalt het algoritme sterk wat mensen te zien krijgen en ook kopen. Ja, dit wordt gevaarlijk.
1: Ja, dit wordt gevaarlijk interessant in de zin van makkelijk. Ja, ook het is niet best.
0: Ik denk dat jij vooraan staat. Jij staat bij de hekken.
1: Het is maar goed dat het nu nog niet is, nu dat ik mijn vakantiegeld heb, maar...
0: Nee. Ik had gisteren wel... ik was bezig met het zoeken naar spullen voor mijn auto om te wassen. Want ik ben nu een beetje zuinig aan het worden, want ik heb nu een mooie auto, vind ik zelf. En die wil ik een beetje mooi houden. Dus ik heb nu producten inmiddels gekocht. Maar ik was dus daar een beetje aan het zoeken. Je wilt het niet weten, maar je tijdlijn komt helemaal knettervol staan met allerlei merken, producten, video's, foto's, noem het maar.
1: Ja, dat is dus irritant eraan, want je kan daarna ook niks anders meer zien.
0: Dat is het. Je ziet niks anders meer. Nee. Nee, dat is waar.
1: En op een gegeven moment heb je dat product en denk je... ja, nou weet ik het wel, ik heb het en het werkt goed.
0: Dus
1: en dan wil je andere dingen zien, maar dat gaat dan niet.
0: Eigenlijk moet social media met een soort resetknopje komen.
1: Eigenlijk wel, ja. Een soort refresh.
0: Refresh mijn algoritme.
1: Ja.
0: Ja, dat zou er moeten komen, ja. Steeds meer jonge vrouwen die denken na over een cosmetische ingreep. Dat blijkt uit onderzoek van 1 Vandaag. En spuiten en slikken onder ruim 1700 jongeren. Waar 4 jaar geleden nog 40% hierover nadacht, is dat nu gestegen naar 60%. Het gaat bijvoorbeeld om fillers, botox of een neuscorrectie. Neuscorrectie?
1: Nou, die heb ik niet nodig. Dan staat hij wel een beetje scheef, maar...
0: Nou, nu het zegt inderdaad.
1: Ja, ik heb een klein beetje een scheve neus.
0: Wie is daar tegen aangelopen?
1: Ja, ik zelf denk ik.
0: Nee, hij is niet meer scheef. Ik zie helemaal niks.
1: Ja, hij staat een klein beetje scheef, maar dat boeit mij echt helemaal niks.
0: Een mooie scheve nazen. Oké, maar botoxje. Ik heb wel eens
1: gedaan. Misschien ooit.
0: Ik heb hier tussen mijn wenkbrauwen in, daar heb ik zo'n frons. En dan lijkt het wel alsof ik boos ben. Wat ik vaak ook ben, dames en heren, denk er maar om. Nee, dat ben ik nooit. Maar dus ik kijk vaak boos. En ik weet al, want mijn vader heeft hetzelfde. Maar ik heb wel eens dat ik denk van, misschien moet dat eens een keer weg. Nou, maar dat is maar tijdelijk, hè?
1: Ik roep eigenlijk altijd al wel, als ik een jaar of 30 ben, dan gaat er misschien wel ergens iets in. Maar nu denk ik zoiets van, ja, weet je, waar is het eigenlijk ook voor nodig, hè?
0: Het is wat het is, toch?
1: Ja.
0: Wordt toch allemaal ouder. Zometeen spelen we dus de 06-roulette. Na wat mist wordt het vandaag volop zonnig. Het wordt een hele mooie dag. Droog. Temperaturen op de Wadden 20 graden. In het zuiden 28. Heerlijk.

0: Dit is 06 Roulette.
1: Daar zal.
0: 06 Roulette.
2: Het is een leuk en goed gevuld pakket, toch?
3: Absoluut.
2: Absoluut.
3: Absoluut.
2: En dat is onder andere met...
3: De...
2: Hebben we nog?
3: Ja, we hebben hem zeker nog.
2: De Ster NL Big Shopper.
3: Ja, goed zo.
2: Een beetje een mager galmpje hebben hier, vind je niet?
3: Ja, ik vond hem zo.
2: Oh nee, als ik hem zo hoor bij jou, dan is hij vrij schel inderdaad.
3: Zo, niet.
2: Doe hem dat nog één keer. Als op die markt staat.
3: Ja, dat lijkt me.
2: Wat zinnig dit.
3: Staat.
2: Ja. Nou, we spelen voor volle zalen. Hallo? Is er iemand? Oké, 06 Roulette.
3: Dat ding maar weer uit.
2: Ja hoor.
3: Nou, ik geef er even linger aan.
2: Ja, ik geef er ook. Doe ik vanavond weer.
3: Hij is vandaag gevallen. Weer op één cijfer. En de jackpot is gevallen op cijfer 3.
2: Hé?
3: Ja, ik kan er ook niks doen dat het balletje daarop valt.
2: Nee.
0: 06 Roulette.
3: Dat is het spel.
2: Dat is correct. Dat is het spel inderdaad. Een 3. Die moet je maar net even hebben in je nummer. En als je hem hebt, dan stuur je 10 jaar even een appje. Maak er helemaal gek. En stuur zo vaak mogelijk gewoon het woordje jackpot. En ziet ze zo meteen door een boom het bos niet meer. Het is gewoon het woordje jackpot. Als je dus een 3 in je nummer hebt. Daarbuiten, helaas pindakaas, is er gewoon morgen weer een nieuwe ronde. Ik

0: Dat zou het eigenlijk wel moeten zijn. Iedere ochtend, zo'n ochtend als deze. Het is toch heerlijk. Het zonnetje opkomt, alles staat in de bloei. Prachtige tijd, maar dat...
1: Ik denk dat je dan een Spanje radio moet gaan maken.
0: Wat, mijn Spanje radio maken?
1: Ja, daar heb je iedere dag zon.
0: Nou, iedere dag. Dan kan het ook met bakken uit de hemel komen, hoor. Zo.
1: Ja, dat klopt. Ja. Maar over het algemeen wel meer dan
0: daar zit je iets beter dan hier, dat is waar.
1: Ik vind ook altijd, als je die autoradio's daar altijd in het buitenland aanzet...
0: Ja.
1: Echt, dat
0: dan versta je geen reet van.
1: Dan versta je, nou ja, dat is logisch, maar het klinkt ook echt... Ja, de mensen praten, heb ik het idee, 3 keer zo snel als wat wij doen.
0: Ja,
1: ik weet niet. Ik zie er ook wel eens TikToks over van mensen. Dat ik echt denk van, ja, dit is zo herkenbaar.
0: Ja, dat... Ja.
1: En nee, die muziek ook. Ja, allemaal van die billetskut muziek hoor je heel vaak.
0: Dat hebben ze vaak wel, ja. Hele foute muziek hoor je vaak ook. Dat is waar.
1: Ik vind dat wel weer grappig om te luisteren of zo.
0: Ja. En dan komt er achteraan weer een sociertakietje. Goed. We gaan even door. We gaan even naar de serieuze zaken. Naar onze Jan de Weerman. Die zit wel op zijn commandopost.
2: Hij voorspelt.

0: Goedemorgen Marcel, goedemorgen Tinia, goedemorgen Clubje. Vanochtend is er veel zon met de wind uit het oosten en die is zwak. En het blijft zeker droog vandaag. Temperatuur 20 tot 28 graden. Zo. Dus het is weer een prima dag in het mooie voorjaar. En hier onze spreuk.
1: Ja.
0: Het onweer in mei doet mooie bloemen bloeien op de hei.
1: Prachtig Jan, dankjewel. 8:40, tijd voor het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia berichten over verschillende explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste Iraanse havenstad bij de straat van Hormuz. De VS en Iran blijven elkaar testen, zegt correspondent David Poort.
3: De Amerikanen die proberen iedere keer toch weer die Iraanse blokkade in de straat van Hormuz te omzeilen, te doorbreken. En dat pikt Iran niet. Die laten wel wat tankers door. Maar dat gaat allemaal met hele strikte afspraken. En als dat dus zonder die afspraken gebeurt, dan schiet Iran dus op die tankers.
2: De aanvallen gebeuren terwijl er wordt onderhandeld over een einde aan de oorlog. Iraanse media berichten gisteren over een conceptakkoord, maar het Witte Huis veegde dat meteen van tafel. Een man van 18 is gisteravond overleden nadat hij bij een zwemplas in Dordrecht onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben hem nog lange tijd gereanimeerd. Daarna is hij naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog is overleden.
1: Ja, triest, triest, triest, triest. Verkeersinformatie van de ANWB. De A1 Hengelo-Apeldoorn tussen Lochem en Deventer-Oost heb je 31 minuten extra rijden. Komt door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. De A16 Breda-Rotterdam voor Dordrecht heb je 21. En de A28 Amersfoort-Zwolle voor Zwolle-Zuid 27. Komt door wegwerkzaamheden aan de Spolderbergbrug. Spolderberg, dat is een goede brug, hè?
4: Spolderbergbrug. Dat is volgens mij een hele goede brug.
1: Spolderbergbrug in Zwolle. Spolderbergbrug. En dan heb je nog de A50 Os Arnhem tussen Bankhoef en Renkum. 24 minuten.
5: 06 roulette.
1: Cijfertje?
4: 3.
1: Oké, okay, wie of wie heeft een 3 in zijn of haar nummer? Je mag het laten weten met het woordje jackpot.
6: NPO Sterren NL.

niet voor even. Ancora en ga met me mee. Heb je nou een 3 in je nummer in je 06-nummer ergens? Hè? Na de 06 in die 8 nummers die dan nog volgen, zit er ergens een 3 tussen? Stuur dan even een appie naar onze Tinia. Dat kan met het woordje jackpot voor wat prijzen. Die gaan we namelijk zometeen weggeven over een minuutje of

0: Goedemorgen.
1: Ja, daar is ze weer, hoor. Hoe is het er allemaal?
0: Daar is ze weer. Goedemorgen. Ja, hier alles goed. We zitten goed in de stijgers. Ja.
1: Nou, kijk eens aan. Dat is toch heerlijk dat je goed in de stijgers staat.
0: Ja, en jij?
1: Ja, hartstikke goed. Ja, ik ben lekker net op vakantie geweest.
0: Ja.
1: Dat is altijd eventjes fijn. Maar ik vind het ook weer heerlijk om altijd terug te zijn. En lekker bij mijn vriendjes op de radio.
0: Dat is ook weer waar. Maar je bent wel een beetje lekker opgeladen, zeg maar.
1: Ja, helemaal opgeladen. Maar ja, ik zou zo weer weg kunnen. Ja, ik denk dat veel mensen dat hebben. Hè. Maar goed, afval. Ja. Met dit weer in Nederland is het ook net vakantie, joh.
0: Hè? Dat is toch, het is toch genieten dit. Als we dit tot de kerstdagen hebben, dan hoor je niemand klagen.
1: Zo is het, daar gaan we voor Marcel. Ja, ik kwam gelijk terug van vakantie. Toen mocht ik gelijk alweer met mijn neus duiken in het entertainmentnieuws. Want afgelopen zondag ging ik naar Blaricum. Dat ligt in het Gooi.
0: Ja.
1: En daar eindigde een hoofdstuk voor Gordon. Die heeft daar een van zijn koffiezaken, Blushing. En na 2 jaar stopte dat avontuur daar.
0: Ja.
1: Hij zei tegen mij, ja, onderaan de streep bleef er eigenlijk te weinig over om ermee door te gaan.
0: Okay.
1: Ja, dan moet je als ondernemer de knoop doorhakken.
0: Ja.
1: Hij woont er zelf ook naast. En dat huis heeft hij ook opgezegd. En Gordon gaat dus helemaal naar Amsterdam.
0: Oh.
1: Dus mensen in Amsterdam, maak je bos maar nat. Hij is weer terug.
0: Maar hoe kan het dan dat onder andere strepen te weinig overblijft? Ja, ik snap het, dan is er te weinig omzet. Maar ja, of er gaat iets anders mis. Ik zag toch altijd wel mensen daar.
1: Ja, weet je wat het is? Ik ben een paar keer bij die zaak geweest. Het heeft een gigantisch groot terras.
0: Ja.
1: Dus daar kan je heel veel tafels kwijt. Maar het binnengedeelte is niet zo groot.
0: Oh.
1: Dus ja, dit vul ik zelf in, hoor. Maar ik denk dus dat als het terras draait, dat je dan echt een hele leuke omzet hebt.
0: Ja.
1: Maar ja, in Nederland hebben we natuurlijk, moeten we het helaas niet altijd van het terras hebben.
0: Nee.
1: Dus ja, nou, ach. Hè, weer een hoofdstuk voorbij. Heb je maar liefst 2 jaar gedaan? Nou, maar liefst 2 jaar.
2: Dat is voor Gordon veel, denk ik.
0: In Gordon jaren is dat een eeuwigheid.
1: Dat is een eeuwigheid. Ja, ik zat gisteren op Instagram te kijken. En dat vond ik hartstikke leuk. Want Guus Meeuwis, die heeft aangekondigd dat hij in de Ahoy gaat staan.
0: Ja.
1: Groots. Dat heeft hij dus geëindigd toen in het PSV-stadion in 2024. Toen heeft hij nog een uitstapje gedaan in Antwerpen om daar concerten te geven.
0: Ja.
1: En nu komt hij dus in de Ahoy. Ja, dat is hartstikke gaaf.
0: Fantastisch toch? Ja, ik snap het wel. Even een klein pitstopje gemaakt en nu gewoon lekker een ouderwets Guus Meeuwis concert in Nederland. Mooi.
1: Lekker toch? Heerlijk, heerlijk. Ja en het gebeurt heel veel op concertgebied. Want André Hazes, die kondigde op Instagram ook aan dat hij de AVAS gaat doen, 7 november. En dat is heel leuk. Heb je dat gezien? Een soort AI-filmpje had hij gemaakt.
0: Ik zag inderdaad mensen die dan een stuk ouder leken.
1: Ja, precies.
0: Ja.
1: Ja, ze kijken eigenlijk terug dat de mooiste avond van hun leven was.
0: Ja.
1: En ze zijn zogenaamd oud. Maar ook zijn zus zat er natuurlijk in, Roxanne Hazes.
0: Ja.
1: En die zegt, ik weet niet veel meer van die tijd. Zelfs de namen niet van mijn kinderen.
0: Ja.
1: Maar dit feest kan ik me nog herinneren. En dan zie ik allemaal mensen reageren. Namen van mijn kinderen? Geeft er maar één zoon Fender. Zou ze zwanger zijn?
0: Oh.
2: Zo. Wat
1: een dat is toch eigenlijk... Ja.
0: Daarvoor ben je entertainment show journalist natuurlijk. Ik hoor het, Tom. Dit was ons nog niet opgevallen. Tenminste, mij niet in ieder geval.
1: Nee, ja, ik ben benieuwd. Dus ik denk dat we daar maar eens vandaag even in moeten gaan duiken.
0: Ja. Ja, inderdaad, nu het zegt, ja.
2: Namen van mijn kinderen,
0: dat zegt ze inderdaad in dat filmpje. Heb je het filmpje gezien of niet?
2: Ja, ik heb er een snippet van gezien.
0: Ja. Ze hebben het wel heel mooi gedaan. Het is wel leuk om. Meestal wordt er natuurlijk vooruitgeblikt. En dit speelt zich af in de toekomst. Dat is wel best wel leuk gedaan.
1: Echt weer iets nieuws. Weet je wel, echt leuk bedacht. Grappig, met die hazes humor erin. Als ze zwanger is, Roxanne, als je luistert, van harte gefeliciteerd.
0: Ho, nou roepen we het hier op zender. Denk
2: alle
0: iedereen straks.
2: Alle krantenkoppen dadelijk. Roxanne,
1: oh jee.
0: Nou, goed weer van je te horen, Tom. Ik wens je vandaag weer een mooie dag. En geniet van het zonnetje.
1: Wederzijds. Joejoe.

0: bewindsvoering. Avond van in de boeken.
1: Dit is 06 Roulette.
0: Wie oh wie hebben wij aan het lijntje?
2: Wij hebben aan de lijn Daisy uit Schiedam.
0: Hey, Daisy me rolling. Daisy, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen in het mooie Schiedam.
3: Ja, klopt.
0: Wat ben je doen, Daisy?
3: Ik ben nu even niks aan het doen. Want ik ga vanmiddag, vrijwilligerswerk doen in het dierasiel. Dus ik ben eigenlijk aan het wachten tot ik mag beginnen.
0: Oh, je staat te popelen.
3: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja, zo noemen ze dat. Eigenlijk een gek woord, hè, popelen.
3: Ja. Ja.
0: Ik ben aan het popelen. Oké, maar dus in het dierenasiel. En dat doe je al een tijdje of niet?
3: Ik doe het in september 5 jaar.
0: Wat goed zeg.
3: Oh. Ja.
0: En wat vind je er leuk aan?
3: Ja, ik vind het geweldig. Het zijn hondjes die zitten in het asiel. Die zitten daar alleen te zijn.
0: Ja.
3: En dan kom ik daar en dan zijn ze blij. En dan kan ik ze aandacht geven. En dan even hun gedachten verzetten. Omdat er mensen zijn waar ze mee kunnen knuffelen en... Ja, dat dus.
0: Ja, en wachten deze beestjes nog op een nieuwe eigenaar, een nieuw baasje?
3: Ja, ze wachten allemaal op nieuwe baasjes.
0: Ja, en dus je kan je gewoon melden bij jou daar in het asiel en dan... En moet je dan door een hele selectie heen of zo? Hoe werkt zoiets?
3: Nou, ze vragen wel een beetje ervaring met honden, want ja, het zijn toch altijd wel hondjes met een rugzakje, zeggen we zo gezegd.
0: Een rugzakje, ja.
3: En de ene vindt het gewoon niet leuk om in het asiel te zitten. En de ander is bijvoorbeeld een beetje bang voor mensen. Dus ze vragen wel dat je een beetje weet hoe een hond in elkaar zit qua emoties en hoe die communiceert.
0: Ja.
3: Maar voor de rest hebben ze zoiets van, als jij van honden houdt, kom gezellig langs.
0: Ja, wat goed zeg. Ik zie jou ook helemaal, Tinia. Hondjes grijp je al gelijk,
2: echt,
0: hè?
2: Och.
0: Is dat niks voor jou dan, om dat vrijwillig erbij te doen?
2: Misschien wel, ja.
0: Is wel leuk, hoor.
2: Ja, dat lijkt me ontzettend leuk. Ik heb echt een hondenhart.
0: Hondenhart?
2: Ja.
0: Hoe krijg je die?
2: Ja, ik weet niet. Ik heb gewoon echt... hondjes, dat raakt mij gewoon.
0: Oh, nou ja, dan misschien moet je een keer meelopen met Daisy.
2: Ja, dat zou ik hartstikke leuk vinden.
0: Nou, Daisy.
3: Ja, we hebben honden, we hebben katten, we hebben konijnen.
2: Oh, katten heb ik echt een bloedhekel.
3: Ik ook, hoor. Ik ook.
2: Oh, gelukkig.
0: Menig hond trouwens ook. Maar menig hond ook.
2: Ja, ik heb echt een bloedhekel aan katten.
0: Oh ja, maar konijnen is ook leuk.
2: Nee, heb ik ook niet zo.
0: Heb je ook niks mee?
2: Nee, ik heb gewoon puur honden, vind ik gewoon heel leuk.
0: Nou ja, dan ga je voor de honden een keer mee met Daisy.
2: Ja, dat is goed.
0: Leuk toch, Daisy. Zeg, heb je een 3 in je nummer?
2: Ja, dat klopt, die heeft ze.
0: Oké, gefeliciteerd. Dan gaan we jou blij maken met wat prijzen, Daisy.
3: Top.
0: Ja, lekker tijdens het popelen.
3: Ja.
0: Het is toch een gek woord. Ik heb dat wel vaker. Als je soms bij sommige woorden stilstaat, denk je, waar komt het vandaan?
2: Ja, dat vraag ik me dus ook zo vaak af.
0: We gaan het even googlen.
2: Ja, waar komt popelen vandaan?
0: Oké,
2: Nou,
0: dankjewel, Daisy, voor meedoen. Mooie dag vandaag, hè?
3: Yes, jullie ook bedankt. Doei. Jullie ook een mooie dag.
0: Dank je. Popelen. Popelen. Heb je het al gegoogeld?
2: Ja, ik ben bezig.
0: Ik heb nog een intro van 30 seconden, dus ik kan het nog mooi even popelen. Waar komt popelen vandaan? Popelen, poop. Heb het al of niet? Er wordt nog gegoogeld.
2: Het bekende oorspronkelijke kloppen of zachtjes borrelen, waarbij het geluid van ongeduldig kloppend hart werd nagebootst. Huh?
0: Oh, hè, wat nog één keer?
2: Het woord komt uit... wacht even. Dit moet ik even beter uitzoeken.
0: Nog één keer. Ik wacht net zo lang tot we
2: het
0: hebben.
2: Het woord popelen komt uit het Middel-Nederlands en is een klanknabootsend onomatopee-woord. Het betekende oorspronkelijk kloppen of zachtjes borrelen, waarbij het geluid van een ongeduldig kloppend hart werd nagebootst.
0: Oké. Nou, keurig.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Israël roept nog meer inwoners van Zuid-Libanon op om te vertrekken. Ook de stad Tyrus ligt in het gebied. Die is vannacht al aangevallen. Het Israëlische leger zegt dat het om Hezbollah-doelwitten gaat. Mensen weten niet meer waar ze heen moeten, zegt verslaggever Sander van Hoorn vanuit Tel Aviv.
3: Tyrus heeft al eerder al van die evacuatiebevelen gekregen. En is ook al wel eerder aangevallen, maar meer in buitenwijken vannacht. In twee aanvalsgolven ook in het centrum van de stad. En ja, je moet je voorstellen, die evacuatie bevelen. Mensen snappen echt niet waar ze dan naartoe zouden moeten, want Beirut is al overvol. Ze zijn nog altijd heel veel mensen in Tyrus.
2: Gisteren werd bekend dat de Israëlische troepen verder Libanon zijn binnengetrokken. Bij een brand op een meisjeskostschool in Kenia zijn zeker 15 leerlingen omgekomen. De brand brak iets na middernacht lokale tijd uit in een slaapzaal, zegt de politie tegen lokale media. De brandweer en politie hebben de brand geblust en zoveel mogelijk leerlingen geëvacueerd. In Australië moeten 6 passagiers die op het cruiseschip Hondius zaten langer in quarantaine. Er is nog niemand positief getest op het Hanta-virus, maar de Australische minister van Volksgezondheid vindt dat verstandig. Het groepje zou eerst op 5 juni weer naar buiten mogen, maar het wordt nu 23 juni. Vandaag begint een project waarbij elektrische auto's pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels moeten opvangen. Bezitters van een geschikte elektrische auto en het juiste energiecontract kunnen stroom van hun auto terugleveren aan het elektriciteitsnet. Een medewerker van Kia legt het uit.
4: Als het in de avond druk is, wanneer iedereen begint te koken of zijn dingetjes in huis begint te doen, dan kan die ook bijdragen om weer terug te leveren aan de woningen in de straat. En daarmee halen we net de pieken eraf op het energienet en waarmee we de netbeheerders kunnen helpen en ondersteunen.
2: De auto moet wel een omvormer hebben die teruglevering mogelijk maakt, maar steeds meer nieuwe modellen hebben dat. Het weer dan nog. Het wordt weer een zonnige dag en blijft overal droog. De temperatuur die loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg.
5: Kijk.
2: Dit was het NOS-journaal.
5: Kun je blij van worden van deze temperaturen, van dit lekkere weer. Dankjewel. We gaan naar de verkeersinformatie van de ANWB. Het was redelijk druk. 355 kilometer staat er nog. Dat is toch best veel om dit tijdstip. De A10 knooppunt Koenplein naar knooppunt Koenplein. Dat tussenin. Ergens tussen Zeeburg en de Nieuwe Meer staat er nu. Is 48 minuten. Ook lekker daar met de ANWB. Dus komt door een ongeluk. Verbindingsweg is dicht naar de A4 richting Den Haag. De A28 Amersfoort-Zwolle. Voor Zwolle-Zuid heb je 28 minuten. En de A50 Os-Arnhem tussen Bankhoeven en Renkum 17.
1: Marcel de Vries.
5: Ja, met 10 jaar uiteraard nog een uurtje hier in de ochtendshow. Marcel in de morgen. We gaan zo meteen even in de historische feiten. Eerst muziek van Monique Smit. En ik wil je helemaal...

0: Jannes. Of zoals ze in Spanje zeggen, Juanes. Laat de zon maar schijnen.
1: Dames en heren, de ochtendshow Marcel in de Morgen presenteert met trots historische feiten.
0: Hoor je niks van op de radio, hè? Als ze dat dan afkomen. Juanes.
2: Juanes.
0: Het is 28 mei, dit zijn de historische feiten van vandaag. Een aantal dan, hè, om dat hele geschiedenisboek op te lepelen is ook wel wat. Voor drie feitjes, tieners. In 1932 is de afsluitdijk een feit. De dijk die sluit de Zuiderzee af van de Waddenzee en verbindt Noord-Holland met Friesland. Ineens hoorden die mensen in Noord-Holland hoorden ze een andere taal. Die dachten, hè? Wat voor volk is dit?
2: Werd Friesland ontdekt.
0: Nee, dat is niet waar. Het plan van Cornelis Lely verandert Nederland voorgoed. Lely, die staat ook op de dijk, hè?
2: Oh.
0: Groot beeld. Je bent er langs gereden.
2: Ja, dat klopt.
0: Eén keer.
2: Precies, denk ik wel bijna een jaar geleden nu. Want dat was wat muziekfeest in Leeuwarden.
0: In Leeuwarden was je, ja.
2: Ja, toen ben ik echt speciaal daarvoor over de afsluitdijk gegaan. Want ja, ik was er nooit overheen gereden.
0: Ons in de lifetime. Jouw ouders hebben nooit gedacht, we moeten 10 jaar even wat van Nederland laten zien.
2: Ja, wij kwamen nooit in die hoek van Nederland. Dus,
0: je moet er ook net eventjes voor een boodschap zijn. Of je moet voor vakantie misschien naar Texel, Vlieland of andere.
2: Nee, ik had het gewoon nog nooit. Maar ja, ik heb het nu meegemaakt. Ik kan het nu zeggen dat ik ook over de afsluitdijk
0: ben geweest. Ja. Maar je moet nog een keer terug, want je moet Lely even, het beeld staat er.
2: Oh ja, die heb ik niet gezien.
0: Ja. In 2007 presenteert Loretta Schrijver voor het laatst het RTL Nieuws. Sinds 1989 vormde ze samen met Jeroen Pauw een iconisch presentatieduo. Aan het einde van haar laatste uitzending krijgt ze live een afscheidstoast. En in 2017 wint Tom Dumoulin als eerste Nederlander ooit de Giro d'Italia. En daarmee schrijft hij Nederlandse wielergeschiedenis. Ook een baas hoor. Ja. Tom Dumoulin. Tom de Molen.
2: Tom de Molen.
0: Dat is het eigenlijk. Dumoulin. Zometeen dan, het duurt nog wel eventjes, hebben we een oud platenkoffertje. Heb je nog, moet er even eentje in van je? Even een free choice? Denk er eens over na. Geef het even mee.
2: Ga ik even over nadenken.
0: Even één tieners free choice erin.
2: Tieners free choice.
0: Maar wel een liedje van voor 2000.
2: Ja.
0: Oké, alrighty.

0: Marije zal wel zitten met dit mooie weer daar in het prachtige.
1: In Zuid-Hollanden.
0: Ja, daar zit je dan.
1: In Zuid-Hollanden.
0: Zonnebrandje op, petje op, zonnebril.
1: Zuid-Hollanden.
0: En dan de geur van die zee, die zoete, of nee, die zoute zee. Die zilte lucht, hè?
2: Ja, lekker.
0: Ja, toch, dat is wel prachtig. Is dat. Dit was Bluff natuurlijk met Gijke Zoutelanden. Gijke van Hoeverfanik. Volgens mij is het ermee gestopt, dacht ik. Belgische band. Ja, vond ik vond niet heel verkeerd. Hoeverfanik, zeg jou niks.
2: Het zegt me
0: gaat
2: niks.
0: Geen, nee, ik had wel, ja, wel een paar liedjes die ik wel leuk vond. Even kijken. Oh, hier nog een vraag van een luisteraar, dames en heren. Een luisteraarvraag. Die beantwoorden we graag natuurlijk. Toch?
2: Ja.
0: Mag altijd gesteld worden. Daan die zegt, heb jij nog audiofragmenten van vroeger toen je een echte piraat was? Nou, ik ben nog steeds een echte piraat. Zo voel ik me tenminste. Nog altijd een echte piraat. Ik heb toevallig hier nog een fragmentje.
3: Ga ik dus even kijken hoeveel water ik er nou op heb. Dat is dus 200. En nou doe ik het dus op volle vermogen. Dan staat het dus op 400 watt maximaal.
0: Deze man die komt wel bij mij uit de buurt overigens. Maar dat te zijn. Nee, ik heb wel fragmentjes. Maar dat wil je niet horen. En ik zeker zelf niet.
2: Ik ben nou toch ook eigenlijk wel een beetje nieuwsgierig.
0: Nou ja, wat het was destijds. Ja, de stem was natuurlijk sowieso nog anders. En ik had nog heel erg Fries accent. Kijk, ik heb dat Friese accent wel een beetje moeten afleren om bij de grote mensenradio te komen. En want anders, ja, dan zit je...
2: Daar verstaat niemand je.
0: Nee, daar verstaat niemand. En dan nu nog wel eens dat ik denk, oh ja, deze zin die moet eigenlijk even andersom, de Fries. Want in onze taal, in het Fries, doen wij soms de zinsopbouw net andersom. Ja, daar kan ik ook niks aan doen.
2: Nee, dat klopt. Dus, ja, dat kun je zeker
0: taaltechnisch
2: niet
0: is natuurlijk één grote flipperkast erbovenin, 's ochtends. Want ik denk alles in het Fries, hè?
2: Ja, dat geloof ik.
0: Ook tijdens Duits, als we aan het praten zijn, denk ik alles in het Fries.
2: Lijkt me zo gek.
0: Nou ja, dat is hetzelfde als jij Engels gaat praten. Jij denkt alles in het Nederlands.
2: Ja, je
0: en
2: moet,
0: jij moet alles
2: spreken.
0: Vertalen.
2: Ja.
0: Alles vertalen. Dus ja, dat. Dus maar mocht ik nog eens een fragmentje vinden, Daan, zeg maar, die geschikt is, dan laat ik het horen.
2: Ik ben echt heel benieuwd.
0: Ja, ja, ik ook. Of het ooit gaat gebeuren, dat is de vraag. Maar
2: ik zoek het wel op, Daan. Komt wel goed.
0: Nou, het is niet te vinden.
2: Ja, ik vind alles, hè. Ik ben forensisch onderzoeker.
0: Jij zet, jij zet mijn broer niet in.
2: Oh, nee, dat goeie. Je hebt een tijd voor de tip.
0: Ja. Het is 7:30 en hier is Grada.

0: beter spijt hebben van de dingen die je hebt gedaan of van de dingen die je niet hebt gedaan. Toch, zeggen ze altijd.
1: Dat is ook alweer zo,
0: ja. Je is allemaal spijt hebben. Ik denk best wel eens vaker, nou, mag je best weten. Ik word nu dit jaar 45. En dan denk ik, nou, dat schiet al lekker op, weet je. Ik hoop de dubbele nog een keer te halen. Maar dan, ja, dan zijn we al een mooi eind op reis. En denk ik wel eens van, ja, mocht Magere Hein op een gegeven moment voor de deur staan, heb je dan alles wel uit het leven gehaald? Wat is alles uit het leven
1: gehaald? Ja, nou, wanneer heb je alles uit het leven gehaald?
0: Exact, Mundo. Ja, dat is voor iedereen verschillend. Kijk, jij denkt van, ja, ik moet alle feesttenten meepakken die er zijn.
1: Ja, dan heb ik alles uit het leven gehaald.
0: Nou, jij hebt wel zo'n beetje. Goh, dat is niet normaal, zeg. Hoeveel heb je komend weekend weer een tentfeestje?
1: Nee.
0: Hè?
1: Nee. Komend weekend niet. Ja, dat is gek, hè?
0: Mocht er iemand nog een tentfeest hebben, attentie.
1: Nee, ik heb geen tentfeest dit weekend.
0: Ach, zonde of niet? Ik zie ook enige teleurstelling in je ogen.
1: Nee, ik vind het ook wel een keer even goed zo, hè? Oh. Het is niet altijd.
0: Vakantiegeld is binnen, dus.
1: Ja, dat is lang weer op.
0: Ja, oh. Nu al. Vandaag is het zonnig en droog, mei weer. De zwakke tot matige wind die draait naar het oosten en voert warmere lucht aan. De maxima die komen uit tussen 20 graden op de Wadden, 27 in Limburg. Komende nacht dan liggen de minima tussen 11 graden in de noorden, 18 in de Randstad. Hoe, dat is alweer een warm nachtje. En morgen wisselen zon en sluierwolken elkaar af. Landinwaarts kan het, let op, 30 tot 32 graden worden. Tropisch warm, aan de kust is het een paar graden koeler. Op de Wadden is het dan 22 graden, heerlijk warm. Later neemt vooral in het zuiden. Zuiden en oosten de kans op een onweersbui toe. Het hoort erbij. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Half uurtje op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Geldermalsen en Kerkdriel. Dan de A9 Diemen-Amstelveen. Voor Amstelveen heb je 18 minuten. En de A10 knooppunt Watergraafsmeer naar knooppunt Koenplein. Voor de Nieuwemeer 40 minuten. De A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid. 24 minuten extra rijden komt door wegwerkzaamheden. Dan komt u weer aan de Spolderbergbrug. Polderbergbrug. Succes. Wij gaan zometeen gaan we de oude koffer in, de platenkoffer. En keuze A is van jou, hè?
1: Ja, dat is de free choice. Tieners free choice is dat.
0: Tieners free choice. Die zit op keuze A. En dan is er nog een B en een C'tje. Je hoort ze zometeen.
2: NPO Sterren NL.
3: De nummer 1.
2: In Nederlandstalige muziek.
0: Stemmen kan nu alvast in onze NPO Luisterapp.

0: gouden kaart.
1: Corrie Konings die dacht wat die Maite Kelly kan van de Kelly Family. Want die bracht hem uit in het Duits. Dat kan ik ook.
2: Marcel's oude platenkoffer.
1: En ja, dat is ook zo. Ik wil een man. 9:57. Goedemorgen op deze lekkere zonnige donderdagochtend. Misschien heb je de radio net op sterren aangezet. Helemaal goed. Juiste keuze weer voor een dag gezelligheid. We hebben een oud platenkoffertje. En ik zei tegen Tina, misschien wel leuk voor je vandaag. Even een free choice voor jou. Het is altijd Marcel's platenkoffer. En niet dat ik geen inspiratie heb hoor. Net is er zat. Maar ik dacht, nou, misschien wel leuk.
3: Ja, ik ging even door een Nederlandstalig jaren 80 lijstje scrollen.
1: Oh.
3: En daar kwam ik deze tegen. Kleine jodeljongen van Manke Nelis.
4: Oh, kleine jodeljongen.
1: Van de Manke.
4: Hey. Jij hebt voor mij gezongen.
1: Leuk liedje.
4: En jouw liedje bracht mij in gedachten.
1: Leuk, lekker meezingetje ook.
3: Ja, vond ik ja. Even gezellig.
1: Wat leuk, het Amsterdamse, heerlijk. Dan hebben we nog een keuze B. Nou, dat is zeker een meezinger.
5: De hel-

0: Ik heb al mijn LP's en singeltjes heb ik in een soort archief geduwd. Digitaal archief. Dat is een mooie LP met de rode neus op bij Ben Kramer. Dus dat is een beetje verdrietig, staat hij erop. Een beetje treurig. De clown. En dan hebben we nog een keuze C. Vader Abraham.
1: Geluk is toch geen 100.000 gulden.
0: En dit is een prachtig liedje met een mooie tekst.
1: Geluk is ook geen grote diamant.
0: Geluk, waar zit het hem in?
1: Geluk is nooit in guldens uit te drukken.
0: Nee, nou, nu zeker niet meer, want we zitten in de euro's. Alhoewel, ik zag wel, je kan ergens een gratis gulden opvragen of zo.
2: Ja, dat was gisteren in het nieuws.
0: Ja, zag ik ineens ergens, ja. Gratis gulden. Maar de kun is mooi voor op de schoorsteenmantel of zo.
2: Ja, zoiets.
0: Ah, ja. Okay.
2: Leuk voor de heb.
0: Nou, leuk voor de heb. Zo is het ook. A, B of C, dat is de vraag natuurlijk. Waar heb jij zin in? Je mag het doorgeven. Het is heel makkelijk. Polletje staat online in onze NPO Luister-app.

0: Kamerkraan in de ochtendshow. Het is 9:45 geweest. Heb jij nog een drukke dag op de planning, Tieners, of niet? Baas, luister mee, hè?
1: Nou, ik zit... Ja.
0: Je hebt echt rete druk, volgens mij, hè?
1: Ik heb het...
0: Dag stampers vol.
1: Ja, dat valt eigenlijk wel mee, denk ik.
0: Oké. Nou, morgen hebben we nog een belangrijke...
1: Ik moet trouwens sporten vanmiddag weer.
0: Alweer?
1: Ja, ik heb nu twee dagen achter elkaar.
0: Het lijkt me dat je kapot bent na gisteren. Want ik zag die beelden van jou in de sportschool. Ik denk, deze sportschool, ik hoop dat ze goed verzekerd zijn. Want dat apparaat gaat eraan.
1: Ja, nee, maar dat moet op dat apparaat. Dat is zo'n airbike. En dan moet je heel veel kracht zetten en heel hard trappen... om überhaupt dat ding, zeg maar, om te kunnen trappen, zeg maar.
0: Echt eerlijk, ik heb 235 kilometer gefietst afgelopen maandag. Ik werd moe van het kijken naar jouw videootje. Dat ik dacht van,
1: zo'n airbike is ook... Heb je ooit op zo'n airbike gezeten?
0: Nee, dat gaat er ook niet op.
1: Nou, dat moet je eens proberen, want dat is een heel ander soort fietsen namelijk.
0: Ja, nee, dat lijkt me helemaal niks.
1: Maar het lijkt eruit dat ik echt dat ding aan het afbreken ben.
0: Dat je aan het afbreken bent, ja.
1: Ja, maar ik was ook echt even keihard aan het werk gestaan.
0: Maar wat moet je dan, de airbike...
1: Ja.
0: Wat doe je dan?
1: Ja, weet ik hoe je dat uit moet leggen.
0: Ja, dan probeer het.
1: Er zit een soort grote windrooster en daar moet je, zeg maar, in trappen. En dan blaast het ook allemaal weer wind omhoog. En
0: de beweging, wat doe je?
1: Ja, gewoon fietsen.
0: Je bent aan het fietsen?
1: Ja.
0: Maar ik zag jou heel hard met die handen heen en weer.
1: Ja, omdat je ook met die handen mee moet. Je gaat, zeg maar, het is niet een vast stuur.
0: Is het een crosswalker?
1: Nee. Het is een airbike.
0: Airbike, ja.
1: Maar je handen gaan, zeg maar, mee met de trap.
0: Nou, lieve luisteraars, als jullie niet weten wat het is. Ik wist het tot vandaag eigenlijk ook niet. Ik heb het nooit gezien. En zeker niet op de manier hoe dit gaat. Het is te zien op de Instagram van Tinia. Staat hij er nog op, jouw videootje?
1: Ja, hij zet er nog op. Zet er nog op.
0: Tinia van Wijk. Kijk even dat videootje. Je weet niet wat je ziet.
1: Nou, doe ze even.
0: Nee, maar ik vind het echt. Oprecht.
1: Ja, maar ik heb hier een plaatje voor je. Kijk, dan kun je het beter zien. Kijk, zodra je uit trapt gaat...
0: Het is een fiets inderdaad. En er zit een heel grote ventilator erop.
1: Ja.
0: Oh.
1: En op die handvaten, zeg maar, die gaan mee, zeg maar, op en neer met hoe jij trapt. Dus ja, het is een gek ding, maar het is echt conditioneel. Ga je er helemaal kapot aan.
0: Ja, en dat moet ook. Je moet kapot gaan.
1: Dat was het idee van mijn bus.
0: Heb je nu spierpijn dan? Of,
1: ja, dat valt eigenlijk wel mee.
0: En is er schade?
1: Nee, dit hoort gewoon zo.
0: Check de beelden maar.
1: Nou, jij gaat naar de sportschool. Die zullen er ongetwijfeld ook wel een
0: hebben. Ik ga deze hele week niet naar de sportschool. Ik, na die 235 kilometer denk ik echt deze week... Het is mij wel Choco.
1: Volgende week dan.
0: Volgende week weer, hoor. We gaan naar het platenkoffertje. Loopt bijna naar de finale. Wordt er lekker gestemd? Ja, is het antwoord. Is er één die eruit springt? Momenteel wel. Dat is keuze A. Oh, kleine jodeljongen. Maar kan nog anders, hoor. Jij hebt voor mij gezien. Kleine jodeljongen van Mankenelis. Ik zeg altijd, hoe meer stemmen, hoe eerlijker de uitslag. Dit is keuze B.
2: De herinnering blijft.
0: De B van Ben Kramer.
2: Aan die clown met zijn lach.
0: De clown. En dan hebben we nog een keuze C.
3: Geluk is toch geen 100.000 gulden.
0: Vader Abraham, Pierre Carter.
3: Geluk is ook geen grote diamant.
0: En geluk. Alright. 5 minuutjes nog om te stemmen. Draait Django Wagner voor je. De vraag is, waarom ben jij gegaan?

0: in je hart. Dit is,
1: je kan er maar niet over op blijven houden, hè?
0: Wat?
1: Ja, over mijn fitnessoefening.
0: Ik zei nu niks, maar ik moest wel eraan denken. Ik moet keihard lachen. Ik lach jou niet uit.
1: Nou, dan lijkt het bijna wel op.
0: Ik lach om je, maar ik lach je niet uit. Maar ik lach vooral om de manier hoe je erop zit op dat ding. Op dat videootje dat je niet gezien hebt. Dat is net als... je moet je voorstellen, er zit iemand op die fiets. En je denkt, als ik nu stop met fietsen, stopt de aarde met draaien. Ik moet doorfietsen. Er moet getrapt worden.
1: Ja, maar dat moet ook op een airbike.
0: Ja, ik heb hier...
1: ik heb hier net jou een filmpje laten zien van iemand op YouTube Shorts. Kijk, en dit geluid hoor je ook.
0: Dit hoor je?
1: Ja, dit is een ventilator.
0: Je gaat stuk, man.
1: Ja, en je hangt dus een beetje voorover. En kijk, sommige mensen kunnen ook heel relaxed op dat ding zitten. Maar dan ga je niet zo hard. Maar als je een beetje alles wil geven, dan moet je echt een beetje voorover leunen om echt heel veel kracht te zetten.
0: Nee, mij voor gek verklaren dat ik 235 kilometer ga fietsen. Maar dit ziet er ook uit, mevrouw van mij. Als het maar werkt, hè, als het maar een beetje helpt. Zo is het ook.
1: Thanks voor het uitlachen in ieder geval.
0: Nee. Ik lach om je. Ik lach je niet uit. Daar hou ik niet van. Goed, het is tijd voor de afronding. Welk liedje heeft gewonnen en met hoeveel procent?
1: Met 45% heeft gewonnen. Mankenelis.
0: Oh.
1: Kleine Jolie, jongens, je trouwens ook een spelfout hebt gemaakt. Zet Mankenelis.
0: Mankenelis. Ah, zet heel snel uitspreken. Mankenelis, dan komt het.

0: Voor ons vandaag, zometeen na 10 uur, gaat het natuurlijk door. Want Emily is hier, die gaat lekker op volle toeren. We zijn er morgen weer, tieners.
1: Ja, tot morgen.
0: Houdoe.
1: Houdoe.
0: Geniet van de dag. Dikke doei doei.
2: Dikke, dikke doei doei. Afrotros, de omroep voor ons.
3: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Er gaat veel mis in onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag. Dat staat in een rapport aan het kabinet van Mariette Hamer, de regeringscommissaris op dit onderwerp. Mensen kunnen volgens haar te makkelijk aan de slag als onderzoeker. Er zijn te weinig kwaliteitseisen en er is weinig toezicht. Slecht onderzoek leidt tot veel schade voor de betrokkenen. Niet alleen voor de melder, maar ook voor de beschuldigde persoon. Daarom komt Hamer met adviezen. Zo moeten er gespecialiseerde onderzoekers komen met een eigen opleiding. En ook moet er verplicht nascholing komen. En ook een toezichthouder die sancties kan opleggen. De Iraanse revolutionaire garde heeft een drone-aanval uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Kuwait. Het was een reactie op een Amerikaans bombardement van vannacht op de Iraanse havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. Het doelwit van die Amerikaanse aanval was een drone-lanceerinstallatie. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Iran en de VS. Beide landen zijn ook nog steeds in onderhandeling over een einde aan de oorlog. Iraanse media melden gisteren dat er een conceptakkoord is, maar het Witte Huis sprak dat toen tegen. In Australië moeten 6 passagiers die op het cruiseschip Hondius zaten langer in quarantaine. Er is nog niemand positief getest op het hantavirus, maar de Australische minister van Volksgezondheid vindt dat verstandig. Het groepje zou eerst op 5 juni weer naar buiten mogen, maar dat wordt nu 23 juni. Energiebedrijf Vattenfall gaat elektrische auto's inzetten om de pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels op te vangen. Mensen die een elektrische auto met omvormer hebben leveren, als er veel vraag is, stroom van hun auto terug aan het elektriciteitsnet. En als de druk op het net minder groot is, kunnen ze hun auto weer opladen. Het weer, het wordt een zonnige dag. Het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De files van de ochtendspits lossen nu snel op. We zitten nog rond de 150 kilometer. Er komt een nieuw ongeluk bij op de A27 Breda-Utrecht bij Lexmond. Er is 1 rijstrook dicht. Vanaf knooppunt Gorkum een file van 30 minuten. Verder wegwerkzaamheden in Zwolle, waardoor er file staat op de A28 vanuit Amersfoort. Vanaf het Harde tot aan afrit Zwolle-Zuid, 8 kilometer en een kwartier extra. En goed nieuws over de A10, de Ring van Amsterdam. Bij knooppunt de Nieuwmeer is de weg weer vrij na een ongeluk. Vanaf over Amstel nog wel een file, 6 kilometer en ongeveer een kwartier.
3: Emily's leven.
1: Een hele goede morgen. Het is 10 uur geweest. Zomer.

hangt liefde in de lucht. En of dat ook zo is, daar laat hij zich eigenlijk gewoon niet over uit. Groot gelijk, Geert. Wel heeft hij afgelopen weekend nog even laten weten. En doet hij ook vandaag dat je je goed moet insmeren. Nou, gisteren was het nog de dag van het zonnebrand. Vandaag is dat ook gewoon, hoor. Ja, ja, ja, dat is echt belangrijk. Smeren kun je leren of smeer met Geer. Ja, goedemorgen. Leuk dat je erbij bent. Zometeen hoor je de muziek van Senna. En we gaan door en dat in de strijd om het muziekfeest. Ja, het is bijna zover. Eerst een sappie. Maar is goed, gaan.

0: staat te shinen tijdens het muziekfeest op het plein. André Hazes, zij gelooft in mij. Goedemorgen.
1: Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: Hier op NPO Sterrenl Radio, daar waar je zometeen mee mag zingen. Ja, en dat mag echt hard. Ja, standje burenruzie met Kafka en Frans Bauer. We gaan zometeen van Brabant naar Bordeaux. Maar eerst pakken we daar een drankje bij. We doen dat wel met mate. Ik drink rosé. Hey,
1: hey. Ik ga de boot in. Het is weer zo'n dag. Nog last van gisteren.

Angelina Garcia. Ik ben de bellen van de bar, waar ik kom neem ik.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Israël heeft afgelopen nacht de Zuid-Libanese stad Tyrus aangevallen. Volgens Israël zijn de aanvallen nodig om Hezbollah uit te schakelen. Gisteren riep Israël inwoners van onder meer Tyrus al op om te evacueren. Maar ondanks die oproep zijn heel veel mensen gebleven in de stad. Het gebied dat evacuatiebevelen krijgt wordt steeds groter. De grens waaronder iedereen weg moet ligt nu op 40 kilometer afstand van de grens met Israël. Ander nieuws dan. Er gaat veel mis in onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag. Dat staat in een rapport aan het kabinet van Mariette Hamer, de regeringscommissaris op dit onderwerp. Mensen kunnen volgens haar te makkelijk aan de slag als onderzoeker. Er zijn te weinig kwaliteitseisen en er is weinig toezicht. Slecht onderzoek leidt tot veel schade voor de betrokkenen. Niet alleen voor de melder, maar ook voor de beschuldigde persoon. Daarom komt Hamer met adviezen. Zo moeten er gespecialiseerde onderzoekers komen met een eigen opleiding. En ook moet er verplichte nascholing komen en ook een toezichthouder. Energiebedrijf Vattenfall gaat elektrische auto's inzetten om de pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels op te vangen. Mensen die een elektrische auto met omvormer hebben leveren als er veel vraag is stroom van een auto terug aan het elektriciteitsnet. Als de druk op het net minder groot is, kunnen ze hun auto weer opladen. In Friesland is voor de tweede nacht op rij een pinautomaat opgeblazen. Deze keer gebeurde dat in Drachten en een nacht eerder in Burgum, nog geen 15 kilometer verderop. In beide gevallen is niet bekend of er iets is buitgemaakt. De dader of daders zijn nog niet opgepakt. Het weer, het wordt een zonnige dag en het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is volledig achter de rug, maar er zijn helaas nog een paar bijzonderheden blijven hangen. Zo is er een ongeluk gebeurd op de A4 Den Haag-Amsterdam bij Hoofddorp Zuid. De rechterrijstrook is dicht en vanaf Hoogmade is de vertraging 20 minuten. Verder de A16 Breda-Rotterdam, voor Rotterdam Centrum, een file van een uur door opruimwerkzaamheden na een eerder ongeluk. Twee rijstroken zijn er dicht. Omrijden is een beter idee, dat kan via de Benelux-tunnel. Volgt de A15 en vervolgens de A4.

0: 14 weken de Sterren NL Top 25 voor Sander Kwarten met zijn tapster.
1: Op volle toeren.
0: Nou, dat is echt niet normaal. Inderdaad, 13 weken. Vorige week op 20, deze week op 25. Ja, dan denk ik dat er vrijdagmorgen dus wordt gezegd, houden we hem bedankt. Maar goed, het is wel echt een lekker nummer. En toch wel een van de zomerhitjes. Ja, absoluut. Goedemorgen, leuk dat je erbij bent. We gaan op volle toeren zometeen met Wolter Kroes. Route Soleil. Oh, ik heb zo'n zin in de vakantie. 7 weken, dan ben ik er weg van. Mike Griek, en dat in de strijd om het muziekfeest, hoor je zometeen. Maar eerst Willem Bart. Goedemorgen.

0: dat was best wel weer gezellig, toch?
1: Ja, ze zeggen wel eens dat ik het laatste woord wil hebben, maar dat is dus echt Lange Frans. Jawel, je hoorde John West en Lange Frans met Alles wat ik zoek. Even een heel romantisch verhaal, hè? Ja, want zometeen gaan we namelijk Jeffrey Hezen draaien met Mijn Engel. En wist je dat hij een liefdesbankje bij hem voor de deur heeft staan? Daar staat dus Mijn Engel op. En zijn engel, dat is natuurlijk zijn grote liefde, Ricky. Het lijkt wel een romantisch.

zeggen hoe ik leven moet. Nou, lang zal ze leven, lang zal hij leven. Ja, Jacques Herp. Vandaag jarig, wordt 80 jaar. Gefeliciteerd. En om deze bijzondere mijlpaal te vieren en zijn 30-jarige huwelijk met zijn grote liefde Dini, heeft hij vandaag een nieuw album uitgebracht. Mijn leven vol liedjes. En een leven vol liedjes heeft hij zeker ook gehad. En we hopen dat we nog jarenlang van hem kunnen genieten. Net zoals van zijn klassieker Mama.

0: Manuela. Manuela.
1: In Nederlandstalige muziek. NPO.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De onderwijsinspectie wil de toetsresultaten van leerlingen minder zwaar mee laten wegen in het kwaliteitsoordeel van een school. Dat zegt de inspectie na een advies van de onderwijsraad. Daarin staat dat toetsen minder leidend moeten zijn bij rapporten, diploma's of de toelating tot scholen. Nu zorgen veel toetsen nog voor veel druk bij leerlingen, maar ook bij leraren en bij schoolbesturen. Dat kan leiden tot kansenongelijkheid. De onderwijsinspectie wil onder meer het lesaanbod van scholen, de leskwaliteit en de sociale veiligheid zwaarder mee laten wegen in kwaliteitsoordelen. Opnieuw hebben afgelopen jaar meer mensen hulp gezocht voor een online gokverslaving of een verslaving aan designerdrugs. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Alcohol- en Drugsinformatiesysteem. Daarin is ook te zien dat de meeste mensen, 43%, hulp zoeken voor een alcoholverslaving. Libanon zegt dat bij nieuwe Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zeker 9 doden zijn gevallen. Onder meer de stad Tiras werd bestookt. Israël zegt dat de aanvallen gericht zijn op Hezbollah-doelen. De Libanese regering noemt het een schending van het internationaal recht. Dermatologen trekken aan de bel over influencers die reclame maken. Maken zich zorgen over een online trend onder jongeren waarbij soms wel 10 of meer huidverzorgingsproducten over elkaar heen worden gebruikt. Influencers laten op TikTok en Instagram zien hoe ze dat doen, maar volgens dermatologen zijn zoveel producten helemaal niet nodig en kunnen ze zelfs negatieve effecten hebben. De huidartsen zeggen tegen onderzoekers van het Al Reine ziekenhuis in Leiden dat ze meer patiënten met huidproblemen zien, zoals soorten eczeem, allergische reacties en acne. Het weer, een droge, zonnige dag. De temperatuur loopt uiteen tot 20 graden op de Wadden, tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file op de A12 voor de Duitse grenscontrole vanuit Arnhem. Vanaf Zevenaar 3 kilometer en 15 minuten.

Jeroen van der Boom, je bent zo. Goedemiddag. Ja, op volle toeren ook Jeroen van der Boom samen met de andere toppers. Ondanks dat het bloedheet is. Ja, maakt hij zich klaar voor toppers in concert. Ik ga er heen dit jaar. Ga jij er eigenlijk ook heen? Laat even weten in de app, vind ik leuk. Zometeen hoor je de muziek van Rutger Kot en ook Spang. Hij wil zo graag naar het muziekfest op het plein. Ja, en morgen, dan weten we het, hè. Maar eerst Django Wagner. En jij bent anders nu.

0: blijven. Zometeen hoor je Glenn van Doorn en dat in de strijd om het muziekfeest. Maar nu eerst Bamboers.
1: Rode wijn en de pizza slice met z'n tweeën op terras. De zon die schijnt voor jou en mij, wat een heerlijke dag. Ben netjes opgevoed, dus ik breng je thuis vannacht. Want ik weet dat je vader op je wacht.

Kitty Kitty Gisby. Ik heb nog wel wat tijd over, dus ik dacht, weet je wat? Laten we er zo meteen nog een verzoekje in gooien. Reageren, dat kan via de NPO Luister-app. Wat wil jij graag horen deze middag? Zometeen Galdame, maar nu eerst Wesley Klein en In het hart van...

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het wordt meer dan 2 keer zo duur om brieven te laten bezorgen binnen 1 dag. Zo gaat het versturen van rouwpost vanaf juli €3,25 kosten per kaart. Voor normale brieven, waarbij spoed is geboden, komt er nog eens 70 cent bovenop. De tariefverhoging heeft ermee te maken dat PostNL vanaf juli 2 dagen mag doen over het bezorgen van gewone post. Daarom moet post die binnen 1 dag bezorgd moet worden voortaan mee met de pakketbezorgdienst. En dat is een stuk duurder, zegt PostNL. Het bedrijf maakte vandaag ook bekend dat het vorig jaar €35 miljoen verlies heeft geleden. Het stadhuis en de Centrale Bibliotheek in Den Haag zijn korte tijd ontruimd geweest. Op beelden van Omroep West is te zien dat een man in een onderbroek door een arrestatieteam naar buiten wordt begeleid. Volgens de politie is de man de enige verdachte en is er geen gevaar meer. Een deel van de koloniale objecten van het Koninklijk Huis is mogelijk niet rechtmatig verkregen. Een onafhankelijke commissie heeft gekeken naar ruim 1000 objecten uit de koninklijke privécollectie en zegt dat de stukken mogelijk niet altijd uit vrije wil werden gegeven, maar bijvoorbeeld door militairen werden geroofd in de voormalige koloniën en later aan de koning werden geschonken. Het gaat bijvoorbeeld om een gouden amuletketting en een legerschild uit de Indonesische provincie Aceh. De onderzoekscommissie pleit voor een openbaar register, zodat de landen van herkomst aan de bel kunnen trekken over wat er met de voorwerpen moet gebeuren. In Uithoorn komt een asielzoekerscentrum voor maximaal 250 mensen. Een leegstaand kantoorgebouw wordt omgebouwd tot AZC, dat daar 15 jaar mag blijven. Tegen de komst van het AZC werd fel geprotesteerd, maar er waren ook betogingen van voorstanders. Het weer, een zonnige dag en de temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Helaas zijn er een paar bijzonderheden bijgekomen. Allereerst de A20, Gouda Hoek van Holland. Bij Vlaardingen is de weg helemaal dicht door een ongeluk. Je kunt er nog wel langs over de parallelrijbaan. En dus ook nog richting Den Haag of richting de A4. Sterker nog, omrijden kan ook via de Benelux-tunnel en Rozenburg. Volg dan de A4, de A15 en vervolgens de A24. Vergeet dan niet de tol af te rekenen. Verder een ongeluk op de A2, Eindhoven-Maastricht, bij afrit Echt. 2 rijstroken zijn afgesloten. Vanaf Maasbracht is de vertraging 10 minuten. En door een bermbrand 1 rijstrook minder op de A28 Amersfoort-Utrecht. Voor de beeld 5 kilometer file en 15 minuten vertraging.

materialistisch als ik. Maar hoe wil je het, hoe wil je het in godsnaam anders dan? Ben ik te min? Ben ik te min omdat je ouders meer poen hebben dan de mijne?

en je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

prachtige plaat, zeg. Wat een geluid, wat een stem. Yves Berendsen en Vakantieliefde live. En Armaan zat daarvoor met Ben ik te min. Goedemiddag. Goedemiddag. Dit is Sterren NL.

12.000 en een vreselijk foute, maar oh zo lekkere discoplaat. En muziek van Pommelien Thijs, Raymond Hermans komt eraan. En dit is Even Serieus. Nieuwe single heet Fiesta Escalada.

0: Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. En ik gok dat we die nog wel eens tegen kunnen komen in de top 3 om 3. Straks na 3 uur. Zij hoort bij mij. Bijzondere samenwerking dus met Criss Cross Amsterdam. Hij zit tegenwoordig de hele dag aan de Rosé, zo heet ook zijn nieuwe single. Maar dit is Wesley Bronkhorst nu met Beter Wordt Het Niet.
1: Een hit uit de Nederlandstalige top 1000.

was Jeffrey Hasten, Brace en Billy Dans met Meisje op NPO Sterren NL. John West, Wolter Kroes, zeker niet de laatste. Dat is ook de koning van de samenwerking, hè? John West met Wolter Kroes en natuurlijk al zijn hits met Lange Frans, inclusief de huidige hit. En ook John de Bever, die kan er wat van. Ik heb hem nu even met een soloplaat. John de Bever, en als jij nu nog niet weet...

Ik had het over Lange Frans en hij is daar in dit geval met Sven Versteeg en Boevenpad. En nog meer Lange Frans onderweg. Nieuwe single met Frans Duits. Ja, je hoort het goed en je hoort het voor het eerst hier bij Sterren NL. Nielson hoorde je ook nog met Diamant en John de Bever, als jij nu nog niet weet. Heb je zelf suggesties? Altijd van harte welkom. Favoriete liedjes, maar ook dubbele dosis liedjes. Twee favoriete liedjes van één artiest. Dat kan via NPO Luister. Jij bent me.

Mai. Lekker zonnig, lekker zomers. En je hoort hem hier in de Kort en Klein Show. Oh, oh. Zometeen in het volgende uur nog een vreselijk foute, maar oh zo lekkere discoplaat. En natuurlijk weer een klapper uit de Nederlandstalige top 1000. Maar nu Guido van der Graaf. Dit is Ik Kom Terug.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het stadhuis en de Centrale Bibliotheek in Den Haag zijn korte tijd ontruimd geweest vanwege een verdachte situatie. Een man had tegen de portier gezegd dat hij een bom bij zich had. Honderden mensen moesten naar buiten. De melder werd gearresteerd. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar die volgens de politie vaker onbegrepen gedrag vertoont. Op een foto is te zien dat een arrestatieteam hem naar buiten begeleidt met alleen een onderbroek aan. In zijn rugzak werden geen gevaarlijke spullen gevonden. Vanwege de situatie werden trams en bussen enige tijd omgeleid, maar ze rijden nu weer normaal. Temu krijgt 200 miljoen euro boete van de Europese Commissie. De Chinese webwinkel doet te weinig om te voorkomen dat mensen illegale spullen op de site kunnen kopen. Het gaat onder meer om onveilige laders en babyspeelgoed met giftige stoffen. Eerder deed Temu daar al wel onderzoek naar, maar dat was te algemeen, vindt de commissie. Dat de site geen goed risico-onderzoek doet, noemt de Europese Commissie een ernstige overtreding. Temu overweegt een stap naar de rechter. Een deel van de koloniale objecten van het Koninklijk Huis is mogelijk niet rechtmatig verkregen. Een onafhankelijke commissie heeft gekeken naar ruim 1000 objecten uit de Koninklijke privécollectie en zegt dat de stukken mogelijk niet altijd uit vrije wil werden gegeven, maar bijvoorbeeld door militairen werden geroofd in de voormalige koloniën en later aan de koning werden geschonken. PostNL heeft vorig jaar 35 miljoen euro verlies geleden. Dat maakt het bedrijf vandaag bekend. Ook is aangekondigd dat het meer dan 2 keer zo duur wordt om brieven te laten bezorgen binnen 1 dag. Die post moet voortaan mee met de pakketbezorger en dat is duurder, zegt het bedrijf. Het weer, het is een zonnige dag en het blijft overal droog. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een kapotte vrachtwagen op de A27 Utrecht-Breda bij Nieuwendijk. 8 kilometer en 20 minuten vertraging hierdoor. Er is 1 rijstrook afgesloten.

straten, met alleen de maan als zijn kompas. Niemand die hem ziet, de weg verlaten. Lang geleden dat hij echt

0: Jeetje zeg, wat legt zij die lat hoog?
1: De lat ligt gigantisch hoog. Robert van Hemert en Mona Lisa bij Sterren NL. En Sineke hoorde je nog met de paradeplaat. Ik doe wat ik wil, paradeplaat van vorige week bij Sterren NL. Harry Klorkenstein uit de schatkamer. Oh,

Stef Eckel en Señorita, meisje van De Nacht bij Sterren NL. En uit onze schatkamer, Harry Kloijkenstein, OO Den Haag. Heb je de schatkamer nog nooit gehoord? Doe het op zondagmiddag. Dan hoor je Jan Paparazzi tussen 5 en 6, net na de herhaling van de top 25... met dit soort pareltjes als die van Harry Kloijkenstein. En soms gaat Jan nog dieper, heeft zoveel verstand van deze muziek. Dus luisteren zondagmiddag 5, 6, de schatkamer.

0: is de mol?
1: Ik er niet. Mij niet bellen voor Wie is de mol? Abar. Volgens mij ben ik ook de enige Nederlander die nog nooit gekeken heeft, maar ook echt nog nooit naar Wie is de Mol. Ja, echt. Amar, Wie is de Mol en Mickey van Wijk onderweg naar jou. Zometeen, want wij zijn onderweg naar de top 3 om 3. Zometeen hoor je de 3 grootste en populairste hits van deze dag.

0: Afro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vakbonden zeggen dat de geplande stakingen doorgaan. Ze zeggen dat het kabinet niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Dat is de uitkomst van het eerste overleg op het Catshuis tussen het kabinet, de vakbonden en de werkgeversorganisaties. De bonden vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid en daar zijn ze op tegen. Eerder deze week trok het kabinet het plan in om de AOW-leeftijd sneller te verhogen om de bonden weer aan tafel te krijgen. Tienduizenden jongeren in Oostenrijk die hun telefoon 3 weken niet gebruikten, sliepen daarna beter, hadden minder depressieve klachten en een beter psychisch welzijn. Dat blijkt uit onderzoek. 2 op de 3 deelnemers aan het onderzoek stonden daarna positief tegenover het inperken van het gebruik van sociale media voor kinderen en tieners. De site ticketveiling.nl heeft een boete gekregen van €270.000. Volgens de autoriteit Consument en Markt misleidde de site consumenten. Mensen konden er bieden op bijvoorbeeld hotelovernachtingen of een dagje weg. Maar wat de klanten niet wisten is dat ze tegen een computer opboden. En daardoor werd de prijs hoger. De toezichthouder zegt dat klanten erop moeten kunnen vertrouwen dat zoiets eerlijk verloopt. De site ticketveiling.nl bestaat inmiddels niet meer. Schaatser Merel Konijn zet haar carrière voort bij de ploeg Novus. Daar is ze vooralsnog de enige Nederlandse schaatser. Het team gaat getraind worden door Johan de Wit, die terugkeert uit Azië. Konijn veroverde dit jaar in Milaan Olympisch zilver op de 5 kilometer. Vorig jaar won ze WK brons op de 3 en de 5 kilometer. Het weer droog en zonnig. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen wordt het nog wat warmer. Wel af en toe sluierbewolking. En vooral in het zuiden en oosten later op de dag kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A1 Hengelo-Duitsland. Vanaf Oldenzaal-Zuid 3 kilometer file tot aan de grens met 10 minuten vertraging. A12 Arnhem-Duitsland. 10 minuten vertraging vanaf Zevenaar om Duitsland in te komen. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Boksmeer een kwartier op onthoud. Na een ongeluk is daar de linkerrijstrook dicht.

0: NL. Meest gestreamd, meest gedownload, meest bekeken via YouTube en natuurlijk, allerbelangrijkste, meest gedraaid op de Nederlandse radio. Dat is de top 3 om 3 van vandaag. Tino Martin vinden we op nummer 3 met zijn nieuwe single, de ex-paradeplaat Jong en Dom. Crisscross Amsterdam, ook niet weg te denken uit onze top 3'tjes. Samen met Jan Smit en Frans Bauer, zij hoort bij mij. En zometeen, daar is hij weer, daar gaat hij weer. De grootste hit van dit moment, Justin De Wild komt eraan met Cheerio.
1: De top 3 om 3, nummer

top 3 om 3. En misschien dus morgen ook wel tussen 2 en 4 op nummer 1 in de top 25. Deze Justin de Wild en Cheerio. Criss Cross Amsterdam. Jan Smit en Frans Bauer hoorden je op nummer 2 met Zij hoort bij mij.

Wilbert Pigmans en Jij bij mij. Daarvoor zat de nieuwe single van Henk Dissel. En die wordt met de keer dat ik hem hoor eigenlijk ook beter. Hartstikke leuk liedje, Waterpas. Henk Dissel, de koning van de gerookte zalm. Hij is ons alleen een beetje vergeten, maar goed. Er is altijd een uit- en een thuiswedstrijd, zeg ik dan, hè. Frank Boeien met zijn Frank Boeien groep. Legendarisch liedje en nog steeds super actueel. Luister goed naar Zwarte.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Zwitserland heeft een man meerdere mensen aangevallen met een mes. Dat gebeurde bij een treinstation in de plaats Winterthur in het noorden van het land. 3 mensen raakten gewond, waarvan 1 ernstig. Het lijkt erop dat de dader zijn slachtoffers willekeurig koos. Ooggetuigen zeggen dat de man rondrende met het mes en Allah Akbar riep. Ongehoord Nederlands presentator Raisa Blommestein heeft in hoger beroep een lagere taakstraf gekregen. De straf is gehalveerd van 40 naar 20 uur. Het Hof oordeelt dat ze zich in 2023 beledigend heeft uitgelaten over mensen met een zwarte huidskleur. De rechters erkennen dat de uitlating werd gedaan in een maatschappelijk debat over migratie en vrijheid van meningsuiting, maar ze vinden haar uitspraken onnodig grievend. Blommestein is ook veroordeeld voor de belediging van een advocaat en voormalig Kamerlid. De vakbonden zeggen dat de geplande stakingen doorgaan. Ze zeggen dat het kabinet niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Dat is de uitkomst van het eerste overleg op het Catshuis tussen het kabinet, de vakbonden en de werkgeversorganisaties. De bonden vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid en daar zijn ze op tegen. Eerder deze week trok het kabinet het plan in om de AOW-leeftijd sneller te verhogen, om de bonden juist weer aan tafel te krijgen. Bultrug Timmy wordt dit weekend aan land gebracht in Denemarken. De walvis ligt nu al een tijdje in ondiep water voor de kust van het Deense eiland Anholt. 2 weken geleden spoelde Timmy daar dood aan nadat de bultrug nog met een speciale sleepboot naar de Noordzee was gebracht vanaf de Duitse kust. Daar zwom het dier zich ook al meerdere keren vast. Als Timmy aan land is gebracht in Denemarken, kunnen onderzoekers kijken waaraan het dier is gestorven. Het weer droog en zonnig. Het is 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er is al behoorlijk druk op de Nederlandse wegen. 350 kilometer file bij elkaar. Gelukkig nog niet al te veel bijzonderheden. A5 Hoofddorp Amsterdam. 20 minuten vertraging bij de aansluiting met de A10 in de vorm van 6 kilometer file. A27 Utrecht-Gorkum. Kwartier vertraging bij Noorderloos. 10 minuten extra op de A59 vanuit Den Bosch naar Os bij knooppunt Paalgraven. En bij Vierlingsbeek op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen gebeurde eerder vanmiddag een ongeluk. De weg is daar weer vrijgegeven. Vanaf Venray nog wel 5 kilometer file en een klein kwartiertje vertraging.

draaide Gadan en Gerard Joling met Liefje. Donderdagmiddag, even kijken hoor. Ik doe net even F5 en wat komt er allemaal binnen in de app van NPO Luister. Adrienne Petit, die zegt goedemiddag, Sterrenl Radio. Jan, een ouwe van de Cats, zou ik heel leuk vinden. Mieke Zijlstra is er ook bij vandaag. En wat wil Mieke horen? Even kijken. Oh, Martin Sifoy. Ja, dan moet ik even de plaat van draaien. Martin Sifoy, die was gisteren jarig, die is 50 geworden gisteren. De man van de top in Leven Zonder Jou, dus die komt erbij. André van der Weijden, jij bent er zelf ook bij gekomen. Jij vraagt om een hele leuke plaat van Sven Versteeg en Likke Pijp, de Blikkendag. Ja, die kennen we wel hier. Komt eraan. Uiteraard. Dan gaan we naar Anneke Houtman. Eens even kijken, komt net binnen. Anneke zegt, Sterren Radio, zou jij een plaat willen draaien van Senna of Frans Duis? Eén van de twee, of allebei. Duetje hebben ze ook gemaakt, namelijk jaren geleden. Komt allemaal goed, blijf bij Sterren Radio. Komt allemaal goed. Draai ik ondertussen even de man die hier gistermiddag een uur was. Heel gezellig was het met Tino Martin. Tinus Kattenberg. En dit is zijn plaat uit de top 25. Wat gaat hij morgenmiddag doen tussen 2 en 4? Tino Martin. Hij zingt Jong en Dom.

op donderdagmiddag. Mensen. De app is niet te geloven. Ik zeg net, wat wil je horen en wat komt er binnen? Sonja van Ree, die zegt, goedemiddag Janneman. Vergeet jij het niet, grote vriend. Gisteren was Martin jarig. En dat is in dit geval Martin Sifoy. Dus ik ga even een plaatje van Martin draaien. Hij is gisteren 50 geworden en er stond een grote Abraham bij hem in de tuin in Didam.

morgenmiddag binnen in de top 25. In de boeken, de nieuwe single van Remo Hermans. Daarvoor uit Dommersoog de jaren 70. Een plaat van de Cats, dat was Let's Dance. En we hebben nog een jarige. Niet alleen Martin Schiavone gisteren 50 geworden. Nee, een van de bekendste zangers van Nederland is ook jarig. De man die in 1971 doorbrak met een wereldhit. En de mensen dachten in 1971 dat hij dat auto-ongeluk waar hij over gaat zingen zometeen zelf had meegemaakt. De glasprinters zaten nog in zijn gezicht. Dat dachten de mensen toen, hè? Vanwege zijn slechte huid. Jacques Herp met zijn grote hit uit 1971, Manuela. Hij is vandaag 80 jaar geworden. Jacques, van harte namens iedereen van...

0: Afrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De vakbonden zetten hun aangekondigde acties door. Ze hebben vandaag gesproken met het kabinet en vinden dat dat niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Ze vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid en dat betekent dat er gestaakt gaat worden. Filipijnse au pairs die in Nederland willen werken krijgen voorlopig geen visum, meldt Nieuwsuur. Vanaf 1 juli neemt de ambassade geen aanvragen voor visa meer in behandeling. De Filipijnse regering onderzoekt misstanden waar au pairs mee te maken krijgen, zoals onderbetaling en uitbuiting. Niet alleen in Nederland, ook in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland krijgen Filipijnse au pairs voorlopig geen visum. In Zandvoort heeft de politie vandaag extra bevoegdheden om overlast tegen te gaan op het strand en op de boulevard. Aanleiding is het onrustig verlopen weekend in de kustplaats. Vanwege het warme weer was het extreem druk. Er ontstonden opstootjes. Zo zou een beveiliger in zijn gezicht zijn gestoken met een stok van een parasol. Er werden 7 mensen opgepakt. De gemeente Zandvoort heeft daarom het strand aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Vanaf morgen wordt per dag bekeken of de maatregel nodig blijft. Reiza Blommestein, presentator van Ongehoord Nederland, is door het gerechtshof veroordeeld tot 30 uur taakstraf, waarvan 10 voorwaardelijk. Ze stond terecht voor belediging van mensen van kleur en ook van advocaat Sidney Smeets. De straf is lager dan Blommestein eerder van de rechter had gekregen. Tennisser Jannik Sinner, de nummer 1 van de wereld, is op Roland Garros in de tweede ronde uitgeschakeld. Tegen alle verwachting in verloor hij in 5 sets van de Argentijn Cirundolo. Sinner stond eerst op winst, maar zakte toen ver terug, waarschijnlijk door de hitte. Het weer droog en zonnig, 20 tot 27 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Morgen tropisch warm, 30 tot 32 graden, met later in het zuiden en oosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 700 kilometer file in het land. Zoals gebruikelijk is het weer druk op de weg op donderdag. Veel vertraging in de regio Amsterdam. Laten we daar ook beginnen met een ongeluk op de A10... vanuit knooppunt de Nieuwmeer naar knooppunt Koenplein. Dat is dus de A10 West. Bij het ongeluk was ook een motorrijder betrokken. Dat gebeurde bij de Koentunnel. Dik een kwartier vertraging op die A10 West. Maar de weg is dicht, dus je moet omrijden via de A10 Oost. A2 Utrecht-Den Bosch bij Zaltbommel, 20 minuten vertraging. A4 Amsterdam-Den Haag bij knooppunt Burgerveen een ongeluk. De weg is weer vrij, vertraging nog een kwartier. Een uur vertraging op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 staat 8 kilometer file. Dat komt dus door dat ongeluk op de A10 met die motorrijder. Daardoor staat het daar muurvast. En kan je dus maar beter omrijden via de zuid- en de oostkant van Amsterdam. A9 tot slot vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Bij Uitgeest 6 kilometer file en 40 minuten vertraging. Vanaf knooppunt Velsen rijdt het langzaam door bergingswerkzaamheden. Er zijn 2 rijstroken dicht.

op SterrenNL. En Jan, kom op man, draai die platen nog. Kijk, je mag kiezen. Of je draait een plaat van Jeroen van de Boom. Nou, of je daar van René Vroeger. Of van Frans Bauer. Of van Gerrit Joling, dat zou het leuk zijn. Of je draait de plaat van Gordon. Nou, je mag zelf kiezen. Joe!

Denk ik ook even aan jou, Kimberly. Ken je een beetje? Geweldige zangeres met haar nieuwe plaat. Als ik denk, dan denk ik aan jou. Kimberly Francis bij Sterren en Radio. Daarvoor hadden we de loeier uit Loosdrecht. De varende loeier uit Loosdrecht, Mr. Positivo. Hij drinkt rosé met Billy Dans, met name met Polk, met Lassa, met Brace en met iedereen die hem lief is. In de avond is van ons en ook nog Manuel van een jaar geleden.

0: Zijn huisje op wielen om 17:15 op donderdagmiddag in de Jan Paparazzi Show. Dit is Benny Nijman, aangevraagd door Ingrid. Die wilde graag dit horen. Vrije vogels, Benny Nijman.
1: Jan Paparazzi.
2: Ze kennen slechts de schaduwkant van het leven. Want een lichtpunt hebben zij nog nooit gezien. Ze vochten, vloekten, huilden in hun streven. Maar het leven dwong ze langzaam op een

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jan van de Putten met het NOS-journaal. Filipijnse au pairs die in Nederland willen werken krijgen voorlopig geen visum, meldt Nieuwsuur. Vanaf 1 juli neemt de ambassade geen aanvragen voor visa meer in behandeling. De Filipijnse regering onderzoekt misstanden waar au pairs mee te maken krijgen, zoals onderbetaling en uitbuiting. Niet alleen in Nederland, ook in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland krijgen Filipijnse au pairs voorlopig geen visum. Tegen twee ouders uit Dalfsen die hun twee kinderen ontvoerden eist justitie gevangenisstraffen. En tegen de moeder ook TBS met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het daar niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Volgens justitie werd daarbij geweld gebruikt. Het strand, de boulevard en het station van Zandvoort zijn in elk geval tot middernacht veiligheidsrisicogebied. Bezoekers kunnen door de politie worden gefouilleerd. Met het mooie weer van afgelopen weekend was het erg druk in Zandvoort en veroorzaakte groepen jongeren overlast. Presentator Matthijs van Nieuwkerk gaat weer een televisieprogramma maken. Eind dit jaar is hij weer te zien. Samen met zangeres Shirma Rouse reist hij naar de VS om plekken te bezoeken die belangrijk zijn geweest in het leven van Aretha Franklin. Van Nieuwkerk was sinds 2022 niet meer op tv na berichten over grensoverschrijdend gedrag bij De Wereld Draait Door. Wielrenner Paul Magnier heeft opnieuw een etappe gewonnen in de Giro d'Italia. De Fransman was vandaag de beste in de sprint. Het is zijn derde etappezege. In het algemeen klassement verandert niets. Jonas Vingegaard rijdt in de roze leiderstrui. En het weer, droog en zonnig en 20 tot 27 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Morgen wordt het tropisch warm, 30 tot 32 graden. Later is in het zuiden en oosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Drukke spits vanmiddag met een aantal bijzonderheden. Totaal aantal kilometers file loopt al wel iets terug. We zitten nu op 660. Op de A2 Utrecht-Den Bosch. Een half uur vertraging bij Zaltbommel. Linkerrijstrook van de A7 is dicht vanuit de afsluitdijk naar Groningen bij Tijnje. Daar staat na een ongeluk 5 kilometer file met een kwartier vertraging. A9 Amstelveen-Alkmaar. Altijd nog een half uur extra reistijd heb je nodig tussen knooppunt Rotterpolderplein en Akersloot. Want dat staat 13 kilometer file. Na een ongeluk op de A10 West. Bij de Koentunnel richting Zaanstad 12 kilometer file met een half uur vertraging nog. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. Ook op de aansluitende A5 nog een fikse file. Op de A10 vanuit het Koenplein naar Durgerdam 15 kilometer file en een half uur tijdsverlies. En een half uur vertraging heb je ook in het zuiden van het land op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven bij Oorschot. Want er staat 7 kilometer file vanwege een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook.

0: kom op man, draai die platen nog. Kijk, je mag kiezen. Of je draait de plaat van Jeroen van de Boom.
1: Nou, wie daar van René Vroeger.
0: Of van Frans Bauer. Of van Gerrit Joling, dat zou ook leuk zijn. Of je draait de plaat van Gordon. Nou, je mag zelf kiezen. Joe!

0: RNL Radio en we draaiden ook nog allerliefste van de rammer uit Raalte. Robert Pater is geen prater, wel een mooie zanger. En een goede zanger. Hij zong hier allerliefste Robert Pater. En dan twee plaatjes na 6:30. Ik ga een plaat draaien uit mijn eigen collectie van een zanger waar ik al jarenlang fan van ben. Willy Sommers. En ja, de mensen die al heel lang naar Sterren en Radio luisteren, die weten dat ik altijd een zwak heb voor een man, een artiest als Willy Sommers. Geboren in 1952 en in België echt een superster. Hij is al in de 70 ondertussen, dames en heren. En hij heeft pas weer een nieuwe plaat uitgebracht. Ja, dat gaat maar door met deze man. En hij heeft een ontzettend omvangrijk oeuvre om terug te kijken, met meer dan 100 singles en allemaal gouden platen. En dit is denk ik wel in België de meest succesvolle Vlaamse artiest, Willy Sommers. En hij maakte in de jaren 90 een plaat die daar een grote hit werd in België en bij ons uiteraard roemloos ten onder ging. Maar toch, de plaat die ik ga draaien, Het water is veel te diep, is ook bij ons langzamerhand wel een soort van piratenklassieker geworden op de een of andere manier. Ja, waarom? Omdat het een mooie plaat is, hele goede tekst en natuurlijk geweldig gezongen door, ik mag wel zeggen, misschien wel de beste zanger van België, Willy Sommers. Ja, ik was ooit eens in België tijdens zijn verjaardag, tijdens een verjaardagsconcert. En dan in het casino in Oostende was dat. En daar kreeg hij heel veel cadeautjes van voornamelijk vrouwelijke fans. Deze man is echt een fantastische, hele aardige man ook. Een fantastische vent, echt een legende in België. De Willy wordt hij daar genoemd, Willy Sommers. Nou, uit zijn omvangrijke oeuvre, ik kan wel kiezen uit 30 platen van hem die ik heel goed vind. Bruiloftsklokken, Het mooiste dat bestaat is ook zo mooi. Breng haar rozen, maar vandaag doen we het met deze plaat uit de begin jaren 90. Heel goed gedaan. En ook nog eens door Frans Duits op de plaat gezet op een album ergens in de jaren 10, 15 of zo. Een jaar of 10, 12 geleden alweer. Het water is veel te diep. Een hele mooie plaat. Ik vind het een fantastische plaat. En ik ga met alle mogelijke soorten van genoegen draaien. Willy Sommers vandaag in de dagelijkse radiorubriek.
1: 6:30, 7:30, zacht.

Wat er ook gebeurt in het leven, altijd blijven geloven, zeg ik. En positief blijven, hè? Ja, is mooie muziek. Aan het eind van de show van Janneman. Hij staat nog niet in de top 25. Misschien gaat dat dus morgenmiddag gebeuren tussen 2 en 4. Numidia, ik bleef geloven. En daarvoor die fantastische plaat van Willem Bart, wat een tekst heeft. Laat je gaan, was de uitdrukking van Willem.

0: aflevering van de Top 25 op SterrenL Radio. Een gezellige donderdagavond en graag tot morgen.
1: Rode wijn en de pizza slice met z'n tweeën op terras. De zon die schijnt voor jou en mij, wat een heerlijke dag. Ben netjes opgevoed.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vakbonden gaan toch de geplande stakingen doorzetten. Na een gesprek met het kabinet zeggen ze dat Den Haag niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Premier Jetten is teleurgesteld dat de acties nu toch doorgaan.
3: Ik hoop dat de acties, en dat is een goed recht, wel beperkt blijven om niet een te grote impact te hebben, ook op onze samenleving. Wij hebben vandaag lang met elkaar gesproken over alle onderwerpen. Ik merk dat we allemaal echt voelen heel graag een sociaal akkoord te sluiten om als kabinet, werkgevers en werknemers dit land weer vooruit te helpen. En wij werken door en hopen dat we snel die gesprekken weer kunnen hervatten.
2: De bonden zijn tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Eerder deze week trok het kabinet het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen in. De grote brand op dancefestival Tomorrowland in België vorig jaar is waarschijnlijk veroorzaakt door een menselijke fout. Dat zegt een van de oprichters van het festival in de podcast De Machine van de VPRO. Volgens hem is waarschijnlijk een vlammenwerper niet goed aangesloten, waardoor die een brandbare vloeistof lekte, ethanol. Dan het weer nog. Vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht is het vrij helder. Morgen zon en sluierwolken. In het binnenland tropisch warm. 30 tot 32 graden. En later onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vakbonden gaan toch de geplande stakingen doorzetten. Na een gesprek met het kabinet zeggen ze dat Den Haag niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Premier Jetten is teleurgesteld dat de acties nu toch doorgaan.
3: Ik hoop dat de acties, en dat is hun goed recht, wel beperkt blijven om niet een te grote impact te hebben, ook op onze samenleving. Wij hebben vandaag lang met elkaar gesproken over alle onderwerpen. Ik merk dat we allemaal echt voelen heel graag een sociaal akkoord te sluiten om als kabinet, werkgevers en werknemers dit land weer vooruit te helpen. En wij werken door en hopen dat we snel die gesprekken weer kunnen hervatten.
2: De bonden zijn tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Eerder deze week trok het kabinet het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen in. De grote brand op dancefestival Tomorrowland in België vorig jaar is waarschijnlijk veroorzaakt door een menselijke fout. Dat zegt een van de oprichters van het festival in de podcast De Machine van de VPRO. Volgens hem is waarschijnlijk een vlammenwerper niet goed aangesloten, waardoor die een brandbare vloeistof lekte, ethanol. Dan het weer nog. Vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht is het vrij helder. Morgen zon en sluierwolken. In het binnenland tropisch warm. 30 tot 32 graden. En later onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: Grootros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeenten en natuurorganisaties. Zij zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. Tegen twee ouders uit Dalfsen, die hun twee kinderen ontvoerden, eist justitie gevangenisstraffen. En tegen de moeder ook TBS met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het er niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Dat had grote impact op hen, vertelt een verslaggever van RTV Oost.
3: De moeder van het gezinshuis, dus degene bij wie de kinderen woonden in Dalfsen, is aan het woord geweest. En zij vertelt eigenlijk dat sinds die ontvoering eigenlijk geen dag meer is zoals het vroeger was. Ze zegt slecht te kunnen slapen, dat de kinderen daar ook last van hebben en dat deze kinderen ook eigenlijk niet meer goed naar buiten durven en gewoon heel erg traumatisch zijn geraakt door dit incident. Dus het heeft echt wel wat impact gehad.
2: Bij een Chinese poging om een groot Europees bedrijf over te nemen is mogelijk staatssteun ingezet. De Europese Commissie heeft zo'n vermoeden en doet nader onderzoek. Vorig jaar deed het Chinese JD.com een miljardenbod op het Duitse moederbedrijf van Mediamarkt. Het overnamebod is door Brussel nog niet goedgekeurd. Het Groningse dorp Warffum vangt vanaf vandaag 150 asielzoekers op. Het dorp helpt daarmee het overvolle Ter Apel, zegt de beheerder van de sporthal waar ze worden opgevangen.
4: Het is natuurlijk beschamend dat dit überhaupt nodig is, maar je gaat geen mensen buiten laten slapen. Dus dan moeten we een stap naar voren doen en dit gaan organiseren.
2: De opvang in Warffum is voor 4 dagen. Dan het weer nog vanavond nog lang zonnig en warm. Morgen zon en sluierwolken, in het binnenland tropisch warm, een graad of 30. Later in het zuiden en oosten stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: Afrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De geplande bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat in elk geval volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg heeft ergens anders op haar begroting geld gevonden om de bezuiniging van 171 miljoen euro in elk geval een jaar uit te stellen. Daarmee wil ze tegemoetkomen aan een wens van de Tweede Kamer. De bezuiniging was afgesproken door de kabinetten Rutte 4 en Schoof. Ook het huidige kabinet Jetten heeft bezuinigingen aangekondigd op de gehandicaptensector. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning goed tegen de zin van provincie, gemeenten en natuurorganisaties. Ze zijn bang voor bodemdaling, waardoor voedselgebied voor vogels verdwijnt, zegt de Waddenvereniging.
2: Er komen miljoenen vogels op af, juist in deze tijd van het jaar. Als je nu aan de Waddendijk staat, dan hoor je de rosse grutto's en je hoort de scholexters. En die gaan allemaal met laagwater precies naar de ballastplaat waar deze zoutwinning plaatsvindt. En die gaan daar eten.
1: Afgesproken is dat het mijnbouwbedrijf ingrijpt als de bodemdaling te snel gaat. Inhuren van privévliegtuigen kost Nederlandse ministeries handenvol geld, meldt RTL Nieuws. De afgelopen 5 jaar ging het om zo'n 1,8 miljoen euro. Veel kosten worden gemaakt door Defensie. Een vliegreis eind vorig jaar van minister Brekelmans naar Canada kostte ruim 180.000 euro. De oorzaak van de grote brand vorig jaar op festival Tomorrowland was een menselijke fout. Dat zegt de medeoprichter van het Belgische evenement in een podcast van de VPRO.
3: Er is heel veel ethanol gelekt op allerlei materialen. En dat is op een bepaald moment in vuur gegaan. En ethanol
4: maar
3: is
4: ethanol
3: even
4: gelekt, waar komt dat dan vandaan?
3: Uit een slecht aangesloten toestel.
1: Bij de brand ging het hoofdpodium van Tomorrowland in korte tijd in vlammen op. En het weer, vanavond en vannacht weinig bewolking. Morgen zonnige perioden en 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Uit een rapport van Save the Children bleek al dat Palestijnse kinderen in gevangenissen worden gemarteld en misbruikt. De Israëlische VN-ambassadeur heeft aangegeven vanwege het rapport de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Nederlandse ministeries hebben in de afgelopen 5 jaar honderdduizenden euro's uitgegeven aan privévluchten. Dat blijkt uit een rondvraag van RTL Nieuws. Privévluchten worden gehuurd als zowel het regeringstoestel als lijnvluchten niet beschikbaar zijn, zegt een verslaggever.
3: De afgelopen 5 jaar kostte dat de schatkist zo'n 1,8 miljoen euro. Het grootste deel van die rekening is voor de ministeries van Defensie, Algemene Zaken en Buitenlandse Zaken.
2: En de duurste vlucht staat op naam van oud-minister Brekelmans. Hij vloog vorig jaar voor ruim 180.000 euro naar Canada. Tegen twee ouders uit Dalfsen die hun twee kinderen ontvoerden eist justitie gevangenisstraffen en tegen de moeder ook tbs met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het er niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Volgens justitie werd daarbij geweld gebruikt. Het Fries Museum in Leeuwarden stelt de opening van een zilvertentoonstelling met 2 maanden uit. Eerst moet de beveiliging op orde worden gebracht. De museumdirecteur baalt, zegt hij tegen Omroep Friesland.
4: Nou, dat is ongelooflijk vervelend. Het laatste wat je doet is een opening die al helemaal in kannen en kruiken leek te zijn uitstellen. Dat is niet heel fijn.
2: Onlangs werden uit musea in Assen en Doesburg kostbare gouden en zilveren voorwerpen gestolen. Maar volgens het Fries Museum heeft het uitstel in Leeuwarden daar niets mee te maken. Dan het weer vanavond en vannacht weinig bewolking. Morgen zonnige periode en 28 tot 33 graden. 'S Middags en 's avonds, vooral in het zuidoosten, kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, gingen de 3 concerten van Taylor Swift daarna niet meer door. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch heeft de vergunning verleend die nodig is voor de 2 optredens in de Gelderdam op 6 en 8 juni. De concerten in landen als Polen en Frankrijk gingen niet door vanwege uitspraken van West. Hij maakte onder meer een nummer met de titel Heil Hitler en verkocht via zijn website t-shirts met een hakenkruis erop. Burgemeester Marcouch noemt het verwerpelijke uitlatingen, maar zegt geen mogelijkheden te hebben om de vergunning voor de concerten in Arnhem af te wijzen. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Volgens het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken zijn Israëlische instellingen opgenomen in een jaarlijks rapport daarover van de VN. Uit onderzoek van Save the Children bleek al dat Palestijnse kinderen in de gevangenissen worden gemarteld en misbruikt. De Israëlische ambassadeur heeft aangegeven vanwege het rapport de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Een albino-buffel in Bangladesh met de bijnaam Donald Trump wordt toch niet geslacht op het aanstaande offerfeest. Het dier kreeg de naam van de Amerikaanse president vanwege zijn opvallende witte kuif en was eigenlijk al verkocht om ritueel geslacht te worden. Maar de regering van Bangladesh heeft daar nu een stokje voor gestoken. Ze vreesden dat er te veel mensen op af zouden komen. De minister van Binnenlandse Zaken heeft daarom besloten dat Donald Trump nu naar een dierentuin gaat. Het weer, het is droog en er is weinig bewolking. Het is tussen de 12 en 19 graden. Morgen zon en wat wolken. Het is dan ook weer wat warmer dan vandaag met 28 tot 33 graden. 'S Middags en 's avonds volgen een aantal stevige regen- en onweersbuien. Vooral in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.

zingend in haar begrip. Meters hoge golven, brekend op een klip.

0: Afro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. Dat zou meer ruimte moeten geven voor verdere onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord zou ook afspraken bevatten over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De berichten zijn niet bevestigd vanuit Iran. Ook zou president Trump er nog mee moeten instemmen. Er zijn de afgelopen tijd aanvallen over en weer tussen de VS en Iran, maar veel minder dan voor het staakt het vuren dat 8 april van kracht werd. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie. Een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. De optredens zijn op 6 en 8 juni in de Gelre Dome. West is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeente en natuurorganisaties. Die zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. Het weer. Vannacht overwegend droog, minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon, maar ook wat bewolking. Later kans op regen of onweersbuien. Daarbij is er kans op zware windstoten met lokaal veel regen in korte tijd. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde, van weleer, lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van

zee van bloed en oorlog om ons heen, werken daar ook niet echt

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie, een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Ook kunnen mensen in ernstige financiële problemen komen als ze de boete niet kunnen betalen en het bedrag na 2 aanmaningen verdubbelt. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. De geplande bezuinigingen op de gehandicaptenzorg gaan volgend jaar niet door. Minister Sterk komt daarmee tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer. De maatregelen hadden volgend jaar ruim €170 miljoen moeten opleveren. Minister Sterk haalt het geld nu ergens anders vandaan. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, gingen de 3 concerten van Taylor Swift daarna niet meer door. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De afgelopen 2 jaar stonden ze ook al tegenover elkaar in de finale. Vorig jaar won Humphries, in 2024 won Littler. De Nederlanders kwamen er dit jaar nauwelijks aan te pas. Zevenvoudig titelhouder Michael van Gerwen en debutant Gian van Veen plaatsten zich niet voor de play-offs. Het weer, vannacht overwegend droog, minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon, maar ook wat bewolking en later kans op regen of onweersbuien. Daarbij is er kans op zware windstoten, met lokaal veel regen in korte tijd. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.